0: VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranje Vrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwenstad Radio. Roots en raakvlakken.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede.

0: brede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een

0: bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niet bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

wat ze proberen om klanten op te doen. Dames en heren, dat strijdt met elk fatsoen. Echter, het blijkt uit mijn streamende coupletten wat u bereikt.

ik deed. Laat ik eerst vertellen dat ik dikwijls appels eet. En die appels haal ik dan gewoonlijk bij de groenteman, waar ik altijd mooie verse appels vinden kan. Eén keer vond ik hem gesloten met een briefje op de deur. Wel, ik kan u zeggen, ik was erg uit mijn humeur. Maar ik was nu toch al buiten en ondanks een lichte kou ging ik naar de markt omdat ik appels hebben wou. Op de markt, ik hoorde dat.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
0: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
2: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
0: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen Den Hoorn en Rijswijk 5 kilometer met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Verder staan er een paar dagelijkse files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 6 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda in beide richtingen bij Moordrecht 4 kilometer. In die gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Goedemorgen luisteraars, het is zaterdagmorgen 6 juni 2026.

0: gast uit de streek. En we hebben vandaag een bekende Gouwenaar. Een voetbaldier wordt hij wel eens genoemd, inderdaad. Zeker in de sportwereld is hij heel bekend. Oud-voetballer, oud-trainer, maar vooral voetballiefhebber, zeg maar. Dus gerust, een voetbaldier. Willem Dekker, Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Gerrit.
0: Voetbaldier, is dat een soort geuzennaam, of niet?
1: Ja, dat lijkt me wel.
0: Ja, hè?
1: Maar ik ben het wel, denk ik.
0: Ja, volgens mij ook, ja. Een bekende Gouwenaar, maar je bent geen Gouwenaar van geboorte, hè?
1: Nee, ik ben in Moordrecht geboren.
0: Ja, kan ik niks doen waarschijnlijk.
1: Nee, mijn vader en moeder woonden daar. En mijn vader voetbalde bij de voetbalvereniging Moordrecht.
0: Ah.
1: Was een goede speler, hoor, mijn vader.
0: Ja?
1: Heb ik jaren gekeken. Dat wou ik ook.
0: Maar wat voor een voetballer was dat dan?
1: Stopperspil.
0: Oh, stopperspil.
1: Dat heet het vroeger zo.
0: Ja, ja, ja. Heb je lang in Moordrecht gewoond? Of
1: nee, 4, 5 jaar. Ik ben, de kleuterschool heb ik al doorlopen, zeg maar, in Gouda.
0: Ja, ja.
1: Dus ik denk in 1956 ben ik in Gouda komen wonen.
0: Ja, ja.
1: En ik ben van 51, dus.
0: Ja,
1: we worden oud, Gerrit.
0: We worden oud, ja, laten we het hopen, Willem.
1: Zeker.
0: Ja, nou, je noemde VV Moordrecht al, maar je vader heeft het goede voorbeeld gegeven. In Gouda, wanneer werd je toen door het voetbalvirus gegrepen? Nou, met andere woorden, wanneer heb je eerste kicks aangetrokken?
1: Nou ja, al in de kinderwagen natuurlijk is dat ontstaan. Mijn moeder ging altijd mee met mijn vader in de bus, weet ik nog goed. De bus naar Rotterdam en naar Den Haag. Aanleggen bij een café na afloop van de wedstrijd.
0: Na afloop?
1: Ja, na afloop.
0: De derde helft.
1: Eerst de derde helft. Eerst een drankje, zeg maar, bij de club zelf. En dan hadden ze altijd een kroegje ergens in Rotterdam of in Den Haag. Gingen ze aanleggen, heette dat.
0: Oh.
1: Nou, fantastisch vond ik dat.
0: Ja.
1: En ik wilde graag op voetballen. En toen woonde ik in Gouden. En ik dacht, nou, ik moet naar Moordrecht toe.
0: Ja.
1: Maar ik wilde graag naar Ona toe.
0: Waarom?
1: Nou, omdat ik een vriendje had, Cor Holthuizen.
0: Ja.
1: En die was iets ouder dan ik. En die voetbalde daar al.
0: Ja, ja. Toen je Gouda ging wonen in Kortrijk of niet? Kortrijk?
1: Nou, ik ging wonen in de Willem de Zwijgersingel. Maar daar hebben we 1 jaar gewoond. En toen gingen we naar het Weidebloemkwartier. En dat was natuurlijk Rona. Bolwerk, zeg maar.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Dus ik wilde naar Rona. En ik vond een fantastisch veld met al die tribunes. Die oude tribunes. Niet veel van overgebleven, maar ja, ik ben
0: maar de verhalen zijn er nog natuurlijk.
1: Ja, ik ben van 61 lid en ja, tot mijn dood zal ik daar lid van zijn, ja.
0: Ja, dan komen we zo meteen nog wel op Ona uitgebreid. Jij begon dus te voetballen. Vertel eens wat.
1: Pupille 1, ik moest nog bij de ballotagecommissie komen toen.
0: Oh ja?
1: Met mijn vader, ik werd aangenomen. Nou, kon niet wachten tot ik ging voetballen. En ik heb 1 wedstrijd in Pupille 2 gespeeld. Dat heette Pupille 2.
0: En hoe oud was je toen?
1: 10 jaar.
0: 10 jaar?
1: Ja, 10. Eerder mocht ik geen lid worden. Huh? Nee. En 1 wedstrijd Pupille 2. En toen had ik kennelijk indruk gemaakt. Pupille 1. Nou, ja, fantastisch. Ja,
0: je kan niet vroeg genoeg beginnen. Natuurlijk.
1: Zo trots als een pauw.
0: Ja.
1: Ben ik altijd bij Ona gebleven. C1, B1, A1, O1.
0: En verdediger was je?
1: Ja, zelfde als mijn vader.
0: Ja,
1: kenden mijn vader. En toen zei ze, nou, dat veentje dat zal wel goed kunnen verdedigen. Want mijn vader kon goed verdedigen. En dus ik werd gelijk al bij de Pupille 2. Werd ik al laatste man of stopperspeel,
0: ja.
1: Zoals dat toen heette, gezet. En daar ben ik eigenlijk nooit meer vanaf geweest.
0: Maar nooit ambitie gehad van, joh, ik wil aanvaller worden of zo?
1: Nee, maar ik ben wel een paar jaar aanvaller geweest. Bij gebrek aan een spits onder Jan Nijman. De trainer, legendarische trainer.
0: Legendarische trainer, ja.
1: We hadden een geweldige rechtsbuiten, Dick Ernst. Een geweldige linksbuiten, Pieter Graan. We hadden geen spits.
0: Dick Ernst, die vroeger naar Feyenoord.
1: Feyenoord geweest, ja. Eerst 5 jaar bij ONI in het eerste gespeeld. Toen naar Feyenoord toe. Onbegrijpelijk hoe dat kan, hè, vroeger.
0: Ja, zover ben jij net niet gekomen.
1: Nee, ik zat er iets vooraf.
0: Wanneer kwam jij in het eerste?
1: Nou,
0: of in de
1: mijn eerste wedstrijd was toen ik 17 was. Was vriendschappelijk, bij Laakkwartier uit. Hadden natuurlijk een paar spelers geen zin of zo. En toen mocht ik meespelen.
0: Legendarische Haagse club. Hè?
1: Laakkwartier 0-0. En toen mocht ik nog een keertje tegen Gouda spelen op de Vaart.
0: Oh ja.
1: Ook 0-0. Tegen Good Old Fred de Gruil onder andere. Jongen. Ook 0-0. Ik denk, nou, dat gaat leuk. Geen goal tegen enzovoorts.
0: Ja.
1: Nou, en toen ging ik naar de senioren en toen kwam ik in ONE1 terecht. Nou, ik viel met mijn neus in de boter.
0: Wie was toen de trainer?
1: Piet Scholten. Dat is de vader van Ingrid Scholten.
0: Oh.
1: Oude speler van Gouda.
0: Ja, ja. Ja.
1: Nou, en er was een probleempje met Joop Paap. Joop Paap was een uitstekende linker middenvelder. Maar die had last van zijn knieën.
0: Ja.
1: Later heb ik natuurlijk ook last van mijn knieën gekregen. En nou, die viel uit enzovoorts. En nou, dus ik viel in voor hem.
0: Ja.
1: Ben er nooit meer uit geweest.
0: Welke klasse speelde Ono?
1: Derde klas.
0: Nou, dat, ja.
1: Ze waren al 3 jaar waren ze bezig om kampioen te worden, zeg maar.
0: Ja.
1: Het lukte niet, het lukte niet, het lukte niet. En toen kwam ik erbij.
0: Toen lukte het wel. Ze hadden eerder moeten opstellen.
1: Ja, ik viel met mijn neus in de boter.
0: Ja.
1: Ik kwam in een draaiend elftal en... Nou, we werden met 11 punten voorsprong. Weet ik nog wel. We hadden 35 punten. En de tweede had 24 punten.
0: En toen kregen we nog maar 2 punten voor.
1: 2 punten systeem. Dus 5 overwinningen beter, zeg maar.
0: Ja.
1: Werden we kampioen. We hebben 1 wedstrijd verloren bij Lisse. Waren 4 bussen mee. Stond in de krant. Het is niet overdreven. 4 bussen gingen er mee. En er stonden bij de 4 bussen. De supporters in de 4 bussen waren zeer teleurgesteld dat Ona daar niet kampioen werd geworden. Ja.
0: En jij hebt nooit een andere club gehad?
1: Nee.
0: Altijd Ona. En je bent dat op, nou ik zeg, bejaarde leeftijd is overdreven natuurlijk. Maar je bent aardig lang doorgegaan, hè?
1: Nou, ik heb tot en met 35 gespeeld.
0: Nou, dat is een aardig leeftijd.
1: Toen ben ik trainer geworden, had ik mijn trainingspapier al. En toen was ik 42. En toen stond Ona onderaan in de 4e klas.
0: Ik weet het nog.
1: Met Richard de Vlaming als aanvoerder. Geweldige speler trouwens. En het was echt goed elftal. Rob Revet erin en zo. Karel Flux erin. Peter van Wensveen erin. Echt, ze hadden echt goede spelers, Ona.
0: Jan van Duivel op doel?
1: Nee. Dat was nog lang niet. Dat was natuurlijk in mijn periode.
0: Oh ja.
1: Nou, toen moesten we tegen Groeneweg en Schoonhoven om het vege lijf te redden. En toen was ik al trainer bij Alphen, voetbalvereniging Alphen. Ja. Was ik al trainer. En toen zei ze, je moet even terugkomen hoor, even een paar wedstrijdjes spelen. Nou, daar heb ik met bestuur van Alphen afgesproken van, joh, kan dat, enzovoorts. Dat mocht. Want Alphen was al uitgespeeld. En natuurlijk redden.
0: Je zat in dezelfde afdeling?
1: Nee, dat
0: scheelt.
1: Dus Ona werd veilig. Ja, leuk.
0: Samen met nog iemand, hè?
1: Eddie Baas. Ja, daar heb ik jaren mee gespeeld. En
0: Israël Lazaroms.
1: Ja, nou, ik hoefde nooit naar links te kijken, hoor. Ik moest altijd naar rechts kijken. Om het een beetje doorgebroken speler tegen te gaan. Want links kwam er nooit iemand langs op bij Eddie Baas. Uitstekende speler.
0: Ja. Maar dat was dus eenmalig nog even teruggekomen.
1: Ja, ja.
0: Maar heb jij nooit, ik bedoel je, de enige vereniging waar je gespeeld hebt is Ona.
1: Ja.
0: Hebben ze nooit benaderd?
1: Ja, Gouda heeft me een paar keer, nou benaderd is een beetje overdreven. Maar Gouda, die speelde toen een klasje hoger. Dat was het hoogste van het hoogste. Wij speelden 2e klas, soms 3e klas, soms 2e klas, soms 3e klas. Want ik ben 3 keer gedegradeerd, maar ook 3 keer kampioen geworden.
0: Ja.
1: Met Ona, dat is fantastisch natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar goed, dan zei dan zo'n voorzitter van Kaaik.
0: Cor van Kaaik. Ja.
1: Die zei, jongie, als we vriendschappelijk speelden tegen Gouda, zou het niet leuk zijn om er nog een stapje hoger te komen? Ik zei, nee, ik heb naar mijn zin bij Ona.
0: Nou, je hebt nooit getwijfeld?
1: Nooit getwijfeld.
0: Nee.
1: Ik ben Onaman in hart en nieren.
0: Ja.
1: En ik zeg altijd wel ik hou van Ona en Ona houdt niet van mij. Omdat ik natuurlijk wel een mening heb.
0: Ja.
1: En die mening wordt niet altijd gewaardeerd. En dan krijg je wel eens een paar tikken op je hoofd. Ja. Nou ja, dan moet je een man zijn om dat te doorstaan natuurlijk.
0: Ja. Maar ja, Cruijff was ook een echte Ajax. Ik ging ook naar Feyenoord.
1: Zeker. Ja, maar ik heb nooit getwijfeld. Nee.
0: Nee.
1: En achteraf denk ik, ja. Ik had toch eigenlijk wel het hoogste van het hoogste willen spelen. Maar aan de andere kant heb je zoveel. Kijk, ik ben 3 keer kampioen geworden. Hè? Net wat ik zei, 3 keer ook gedegradeerd.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld een Puk Pols en Jan van Veenendaal.
0: Ja.
1: Hans Brouwer, noem maar op. Hè? Joop de Jong. Nou, hè? Al die gasten, die hebben gewoon 15 jaar in het eerste van Gouda gespeeld. Nooit gedegradeerd. Nooit kampioen geworden. Ik ben dus wel gedegradeerd en wel kampioen geworden. Ja. Dus janken en janken van geluk.
0: Kijk,
1: leuk man.
0: Ja. Maar als je nou terugkijkt op jouw voetbalcarrière, dan heb je het uiterste eruit gehaald wat erin
1: is. Ja, dat denk ik. Nou ja, kijk, ik had ook geen ambitie om echt heel hoog te spelen. Ik wilde in Ona 1 spelen, dat sowieso.
0: Ja.
1: En dat, ik twijfelde eraan toen ik in de jeugd speelde. Maar ja, die twijfel was ongegrond kennelijk door anderen. Want ik werd gelijk opgenomen in de selectie en klaar.
0: Ja.
1: Maar nooit getwijfeld. Ik ben Oneman, hart en nieren. En het maakte mij niet uit als we maar een leuk elftal hadden.
0: Ja. Dus jouw voetbalcarrière als speler, die mogen we gewoon als geslaagd
1: beschouwen? Ja, zeker. Ik ben zeker geslaagd. Ja, ik ben een schitterende carrière gehad.
0: Ja.
1: Ook als trainer trouwens.
0: Ja, nou, daar gaan we zo meteen over hebben. Ja. Onze gast mag altijd zijn eigen muziek meenemen. Ik vroeg vorige week, Willem, wat voor muziek neem je mee? Ja, weet ik niet hoor, ik koop nooit plaatjes.
1: Nee.
0: Hij zei, maar ja, ik ken jouw smaak wel een beetje. Dus ach, doe maar de Golden Earring of de Rolling Stones, ja. Small Faces.
1: Ja.
0: Of No Milk Today. Toen dacht ik, hey, toch nog een titel.
1: Juist.
0: Laten we daarmee beginnen. Okay. No Milk Today van Hermits.

0: No Milk Today van Hermes Hermes. Muzikale keuze van onze gast vandaag, Willem Dekker. Ja, Willem, je voetbalcarrière hebben we gehad. Die eindigde eigenlijk actueel één keer toen je 42 was. Je was toen al trainer, maar je hebt een behoorlijke trainerscarrière achter de rug. Ik bedoel, vertel eens, waar ben je begonnen?
1: Ik heb 35 jaar ben ik hoofdtrainer geweest van diverse clubs.
0: Zo.
1: Ik heb er niet veel gehad hoor, maar 7 clubs.
0: Nou.
1: Begon bij Alphen. Toen Haastrecht, toen terug naar Alphen, toen assistent bij ARC. Omdat ik dacht, van daar kan ik wat van leren.
0: En? Heb je er wat van geleerd?
1: Nou.
0: Wie was toen de hoofdtrainer?
1: Frans Koenen. Oude speler van NEC. En hij heeft nog in België en in Engeland gewerkt.
0: Ja.
1: Ik heb daar weinig van opgestoken, eerlijk gezegd. Toen Floriant. Toen de regionale jeugd van ONA. Geweldig. 2 keer tweede, 1 keer vierde geworden.
0: Wie zaten er toen in? Noem ze per namen.
1: Nou, Sylvester Hageman onder andere.
0: Ja.
1: Later Daniel Steenbergen.
0: Waarom Flux misschien ook?
1: Matthijs Ouwekerk. Nee. Dian Hofstede, een onbekende jongen.
0: Ja,
1: Eelco Ouwekerk.
0: Ja.
1: En Daniel Simic en Kevin Kradolfer enzovoort. We werden gewoon tweede en speelden we tegen IJsselmeervogels en tegen GVVV.
0: Welke klasse zat je toen?
1: Derde divisie,
0: ja, was aardig nieuw.
1: Bijna kampioen, niveau. Maar dat waren Zeeburgia, allemaal donkere gasten.
0: Ja.
1: Atleten tot en met.
0: En hier en daar.
1: Weet ik niet. Maar goed, in ieder geval naast het Ajax-stadion een beetje.
0: Ja.
1: Oude Watergraafsmeer.
0: Oh ja.
1: En zo'n oud veld enzovoort. Fantastisch. Ik weet nog wel, ik zei, jongens, we gaan even naar de middenstip. Ik zeg, kijk, dat hele stadion hier van die stenen oude tribune zit helemaal vol. Ik zeg, en al dat publiek is tegen jullie. Ik zeg, nou, daar krijg je motivatie van. Het is fantastisch. Hier kan je niet verliezen. We hadden thuis met 6-3 verloren. Hè. We waren helemaal zoek gespeeld. Het had wel 12-5 kunnen zijn.
0: Ja.
1: We waren al zoek gespeeld. Maar we speelden op 20 meter van elkaar. Laatste man op de rand van de 16. En de spits, zeg maar, 20 meter verder. Ik zeg, we krijgen altijd 2 of 3 kansjes. Ik zeg, maar die moet je dan ook maken.
0: Ja, en? Dat
1: nou, 2-1 gewonnen. De enige nederlaag van Zeeburgia in de thuiswedstrijd.
0: Ja.
1: Nou, fantastisch. Een feest. We hebben gewoon, we hadden 20% balbezit.
0: Ja.
1: Nou, dat waren atleten, waren geweldige spelers. Geweldige tijd gehad met A1 van ONA.
0: En daarna?
1: Toen werd ik trainer bij Gouda.
0: Ja.
1: Dolf van der Speld, de voorzitter van ONA. ONA betaalde toen allerlei spelers. Ik zeg, Dolf, stop daar nou mee. Steek dat geld nou in je zak. We hebben een geweldige A1, of daar kan je 10 jaar mee. Die spelen gewoon 10 jaar probleemloos tweede klas hoor.
0: Hmm.
1: We hadden Borg ook erbij. Hè, toen
0: Laurens Borg
1: was terug overgekomen van Gouden naar ONA A1.
0: Ja.
1: Nou, zo'n speler heb ik nooit ergens gezien. Die was zo goed, fantastisch. Dat deed hij dus niet. Toen zei ik, nou, dan stop ik ermee. En toen hing Gouden aan de lijn. En toen zei ik, ja, ik ga geen vijfde klas trainen. Maar ze bleven maar bellen. Ed Hulsje bleef bellen. En de voorzitter die bleef bellen van de zaterdag. Henk, hoe heet hij ook weer?
0: Ja.
1: Nou ja, goed.
0: Kom ik wel op.
1: Nou, en toen uiteindelijk doe ik het. Nou, dat is een succes geweest. Maar dat succes kwam ook door die spelers van ONA A1. Want die kregen geen kans bij ONA 1.
0: En die gingen allemaal.
1: En die wisten dat Willem Dekker trainer was bij Gouda. En ik heb ze niet gevraagd, want dat werd mij verweten. Ik heb ze niet gevraagd. Maar de een naar de ander kwam. Nou, binnen 5 jaar waren we 3 klassen hoger.
0: Ja, dat was...
1: 3 keer kampioen, hè?
0: Was dat een beetje het hoogtepunt van jouw trainerscarrière?
1: Nou, eigenlijk wel. Maar ik heb alleen maar hoogtepunten. Ja, dat is
0: ben je nooit gedegradeerd als trainer?
1: Ja, zeker. Ook 3 keer gedegradeerd.
0: Oh.
1: Maar wel 8 keer gepromoveerd, hè?
0: Ja, nee.
1: Ja, Haastrecht gepromoveerd. Alphen gepromoveerd. Floriant Zaten gepromoveerd. 3 keer bij Gouden. 2 keer met ONA gepromoveerd. Echt?
0: Ja.
1: Maar ook een paar keer gedegradeerd.
0: Ja.
1: Uiteraard. Het is niet allemaal succes, maar je hebt ook te maken met goede spelers.
0: Ja.
1: Maar er was een geweldig helft van de Gouden. En dat, nou ja. En toen nam hij, ik stopte ermee na 5 jaar. Zei ze, nee, ga verder. Ik zei, nee, 5 jaar. Die praatjes van mij.
0: Dus ik heb 5 jaar?
1: Ja, 5 jaar. Ja. 5 jaar, 3 keer gepromoveerd van de 5e naar de 2e klas.
0: Ja.
1: En toen zei ze, blijf nou. Je ligt goed, dit en dat. En zus en zo. Ik zei, nee joh, ik zeg die praatjes van mij. Ik zeg, dan gaan ze weer. Zo, oh, dan komt hij weer met dezelfde verhaal.
0: Wat voor soort trainer was jij?
1: Ja, mens natuurlijk. En leuke.
0: En motiveren.
1: Nee. Ja, motiveren en de juiste momenten wel ingrijpen. Hè? Weet je wel, van vervelend doen.
0: Ja, ze hoefde de kachel niet meer jou aan.
1: Nee. Ik was een aardige gozer. Ja. Maar je mocht de kachel niet meer aansteken. Ik weet nog wel, we spelen bij Ariston 80.
0: Ja.
1: En daar gingen er toen 2 over. Dat was toen zo. Ik weet niet waarom. En toen stonden we 1-0 achter. Nou, het was verschrikkelijk. Jeroen Tonen.
0: Ja.
1: Geweldige verdediger. Die maakte er een potje van. Die was alleen maar aan de oude hoeren. Scheisse zegt nog 1 keer, dan stuur ik je eruit. Oh, je kent dat wel.
0: Nou, jij hebt er al uitgaan.
1: Nou ja, goed. En die gaf ik even een reprimande. Ik zeg, als jij knippert met je ogen na de rust. Ik zeg tegen die scheidsrechter, ik zeg, dan wissel ik je. Ik zeg, want ben je nou helemaal besodemieterd. Dit is een belangrijke wedstrijd. We staan 1 puntje voor.
0: Ja.
1: Dan gaan er 2 over. En hun moeten over ons heen komen. Straks moeten wij over hun heen komen als we verliezen.
0: Ja.
1: Nou, Borg maakt natuurlijk de 1-1. En het is het hele seizoen zo gebleven. En uiteindelijk worden wij en verloren hun gepromoveerd.
0: Ja. Ja, Jan Willem Koren waren jouw opvolger geweest. Naar de eerste klasse.
1: Nou, die ging zelf naar de eerste, want die stond bij de winter, stond bij de onderste.
0: Maar de basis was gelegd door jou natuurlijk.
1: Nou, ja.
0: Mede.
1: Nou ja.
0: Ja, oké.
1: Je moet niet te pedant worden. Hè?
0: Nee, oké. Nee, doe ik wel voor je dan.
1: Ja, oké.
0: Maar dat...
1: Fantastisch.
0: Ja.
1: Nou, en toen kwam Ona. En dat stond nog in de krant. Ik zal nooit vergeten dat in de krant stond. Van wonderdokter tot kwakzalver. Stond echt in de krant. In het Contact of het Goudse Post.
0: Oh.
1: Want wat gebeurde er nou? Ik werd trainer bij Ona. En ik had een uit... Ah, maar dat elfde was verschrikkelijk. Allemaal gasten die wisten het allemaal zo goed. En die deden niet veel enzovoort.
0: Ja, nou, geen trainer nodig eigenlijk.
1: Dus ik werd 3 keer kampioen met Gouda.
0: Ja.
1: Dus ja, ik was natuurlijk hot tot en met... En ik ging naar Ona toe en ik degradeerde. Ja. Mijn club Ona degradeerde ik. Nou, toen gingen er een paar zelf weg en ik heb er een paar weggestuurd. En toen begonnen we met een nieuwe team en we promoveerden natuurlijk gelijk.
0: Hoe lang ben je de trainer geweest toen?
1: 3 jaar.
0: 3 jaar?
1: Ja.
0: En daarna?
1: CVC Reeweek heb ik nog getraind, een periodetitel gehaald, maar niet gered. En toen werd ik weer teruggevraagd bij Gouda. Want die waren inmiddels van de eerste klas zo weer naar de 4e klas gegaan. Nou, zo ging het een beetje. En toen heb ik nog een keer Bodegraven geholpen. Want Bodegraven die had geen trainer.
0: Oh ja.
1: En die kon ook niet veel betalen en zo. En Frank Bakker, bekende speler van Alphense Boys, die deed de trainingen. Ik zei, ja, ik ga niet als zomaar erbij zitten. Als hand ophouden voor de centen. Ik kreeg wel een soort vrijwilligersvergoeding, laat ik het maar zo zeggen. Ik zeg, nee, daar begin ik niet aan. Ik zeg, dus we gaan samen een beetje trainen, samen de opstelling maken, samen coaching doen enzovoorts. Ik zeg, op die basis wil ik het doen, maar ik wil geen stroomman zijn.
0: Nee.
1: Nou ja, goed. Daar ben ik 2 jaar geweest. Nou, daar kan ik een boek voor schrijven. Nou ja, dat heb ik ook gedaan inmiddels met Pieter van der Laan, dat weet je. Heb ik een boekje geschreven. Nou ja, zo.
0: Ja. Je zegt van toen werd ik gevraagd. Heb jij nooit gesolliciteerd? Je werd altijd gevraagd?
1: Nee, nooit gesolliciteerd. Nee, nooit. En ik had ook niet de ambitie om maar zo hoog mogelijk te trainen. Als het in de streek was, vond ik leuk. En als ik denk van nou, dat is een aardig clubje, dan doe ik het. En anders doe ik het niet.
0: Nee, dat is allemaal in de streek hier geweest, hè?
1: Nooit gesolliciteerd.
0: Nee.
1: Niet bij Alphen, niet bij Haastig, niet bij Ona, niet bij Gouda, nergens niet. Nee.
0: Maar hoe kwamen ze bij Alphen in het begin? Hoe kwam
1: nou, dat is een verhaal. Ik zat op de cursus met John Zonderop. Die ken je wel.
0: Ja, de waterpolo.
1: John Zonderop.
0: Ja.
1: Die zegt tegen mij, van wat ga jij volgend jaar doen? Ik zeg, nou, ik stop met voetballen. Ik zeg, ik heb 1, heb ik vreselijk last met mijn knieën. En 2, heb ik problemen met Johan Derksen.
0: Nou ja.
1: Ja, want ik was met
0: hem eens. Die was toen manager bij
1: Ja, ik was met hem eens. En toen ging hij gekke dingen doen. Ik zeg, dat moet je niet doen. Dus ik sprak hem daarop aan. Nou, dat was tegen het verkeerde been.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, ja.
1: Dus tegen het verkeerde been. En toen werd ik eruit gezet. En toen zei ik, ja joh, je kan me er wel uitzetten, maar dat gaat niet goed hoor. Nou ja, toen gingen ze natuurlijk alles verliezen.
0: Ja.
1: Ze hadden geen laatste man, weet je. Ik was een bezielende, coachende laatste man, nou enzovoort. Nou ja, uiteindelijk belde die mij wel weer op. Joh, je moet terugkomen. Nou ja, goed. Ik denk, joh, hij blijft. Ik denk, ik ga maar weg. Ik ben ook 35. En toen had hij gezegd tegen het bestuur van Alphen, want hij was daar verzorger.
0: Ja.
1: Ik weet een goede gozer.
0: Oh.
1: Trek een gesprek gehad. Nou, als ik een gesprek heb, dan ben ik zo enthousiast. Dus het was altijd één gesprek. En dan was het alweer klaar natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou ja, zo.
0: Maar die clubs die dan getraind hebben, zijn een beetje dezelfde soort verenigingen ook, of niet?
1: Ja, allemaal wel volksverenigingen. Ja, ik ging van Alphen naar Haastrecht. Die belde me ook op, weet je wel. Die zei van, joh, stond in de krant. De ene dag stond in de krant, Dekker gaat weg bij Alphen. En de andere dag werd ik gebeld door Haastrecht. Kom eens even langs.
0: Ja.
1: Nou, en toen... Toen ging ik naar Floriant. Werd ik ook weer gebeld. Stond ook weer in de krant. Na 3 jaar gaat Dekkertje verlaten. Haastrecht. Okay, ik ben een paar keer weggegaan. Dat zie je wel eens. Dan gaat het niet zo goed meer. Maar juist wel goed. Want ik ging weg bij Haastrecht. Toen promoveerden we via een 7-1 overwinning op Piet de Jong van Gouwerak op de dijk.
0: Ja.
1: Ja, 7-1 geworden.
0: Ja.
1: Nou ja, toen ging ik weg. Dus ik ging fantastisch weg natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is leuk. Bij Gouden ging ik ook trouwens weg. Hè?
0: Ja.
1: De derde klas. Werden we kampioen van de derde klas naar de tweede klas.
0: Ja. Nou, op je hoogtepunt moet je stoppen. Zeg.
1: Ja, maar vaak is het zo. Dan weten ze in december, januari dat je weggaat. En dan is de sfeer wat minder. Ja. Dan denken ze, we hoeven niet meer zo hard te lopen voor die gozer.
0: Ja.
1: Maar voor mij blijven ze hard lopen.
0: Ja, nou kijk eens aan. Je bent nu 75.
1: Ja, 75.
0: Nee, ik zie jou niet eens in 3 meer een vereniging trainen. Of wel,
1: ik zou je vertellen.
0: Word je gevraagd?
1: Dat is ook zo. Ik zal dat niet gauw meer doen. Maar ik hou mijn licentie nog steeds bij. Ik heb nog een licentie.
0: Ja, die moet je om de zoveel...
1: 3 jaar.
0: 3 jaar.
1: 15 punten.
0: Moet je dan een soort examen doen?
1: Nee, je moet gewoon ergens komen.
0: Ja.
1: Dan moet je dan inschrijven. Een clinic. En
0: een soort tentamen. Wordt
1: ja, en ik ga naar het congres in Apeldoorn op 8 juli.
0: Ja.
1: Dan krijg ik weer een paar punten. Dan heb ik er 12 en dan moet ik er nog 3 halen. Dus ik doe nog 1 keer. Want het verloopt in 2027. Verloopt mijn licentie.
0: Volgend jaar.
1: En dan, volgend jaar. En dan verleng ik hem nog 1 keer tot 2030.
0: Ben je 80, Willem?
1: Ben ik 80.
0: Dan denk je nou...
1: Dus ik ben de dik advocaat van Gouden en Omstreken, zeg maar.
0: De dik advocaat van Gouden en Omstreken. Jongen. Nou, kijk eens aan. Zo zullen we je als trainer blijven herinneren, denk ik. We gaan nog even een stukje muziek draaien, Willem. Een van mijn favorieten ook. Dus ik vond het leuk dat je de naam noemde. Van de Rolling Stones. Satisfaction.
1: Juist.

0: I can get no. Willem Dekker, nog steeds onze gast uit de streek. De tijd vliegt, Willem.
1: Ja.
0: Heb je gisteravond nog naar Nederland dames zitten kijken?
1: Ja, half.
0: Wat vind je daarvan?
1: Verschrikkelijk. Ja. Het kun je niet verdedigen.
0: Nee.
1: Kijk, ik ben een verdediger geweest. En je moet gewoon voorzetten eruit halen. Bij Eddie Baas, we hadden het net over Eddie Baas. Er wordt een bal op rechts buiten gespeeld. En die bek die geeft 2 meter ruimte. En die laat nog die voorzet geven ook. Die steekt de benen ineens uit. En dan komt die bal voor de goal. En dan moet je als verdediger voor je speelster in dit geval komen.
0: Ja.
1: Nee, achter die speelster. Dus die speelster is voor jou en die tik hem erin.
0: Ja.
1: Via jou dan ook nog natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Nee. Heel slecht.
0: Ja. Dat was een bruggetje naar de volgende. Je bent nog steeds trainer, maar dan van OVVO.
1: Ja.
0: Oudere vrouwen voetballen ook.
1: Ja.
0: Hoe is dat zo ontstaan, Willem?
1: Nou, Corrie Ursem.
0: De vrouwen van Ona. Bij Ona, hè?
1: Ja. Corrie Ursem, die belde mij op. Dat is een collega van mij bij het UWV geweest. Ik heb er 40 jaar gewerkt. En die belde mij op. Die zegt, ik heb een documentaire gezien uit Denemarken. En alle oma's zijn gaan voetballen. Vroeger mochten de oma's niet voetballen. Alleen voor jongetjes. Meisjes mochten niet voetballen.
0: Nee.
1: En al die oma's zijn nou aan het voetballen. Dat wil ik ook. Want ik heb 4 broers, zei ze. En die voetbalden allemaal. En ik mocht niet mee voetballen. Maar ik voetbalde wel op straat een beetje mee. Maar verder niet. Nou, dus ik kijk die documentaire. Ik zie, joh, leuk. Nou, kan jij er niet voor zorgen dat je, als jij bent trainer bij Ona, een stukje veld, dan we gebruik kunnen maken. Ik zeg, dat doe ik. Dan zegt zij, ik zorg voor wat vrouwen die gaan spelen.
0: Ja, dat is ook wel handig. Dat die zijn.
1: Nou, er waren 8 vrouwen of zo.
0: Ja.
1: En een week later stond in de krant Marianka Peters. Die heeft daar een prachtig stukje van gemaakt.
0: Ja.
1: Weile Marianka Peters.
0: Ja.
1: Prachtig stukje van gemaakt. En toen zijn we begonnen bij Ona op vrijdagochtend om 10 uur. Van 10 tot 11:15. Daarna een kopje koffie.
0: Ja.
1: En die groep die is natuurlijk niet meer zoals die groep van vroeger was. Er zijn er nog 3 over van de eerste. En we hebben er 17. En elke week hebben we er een stuk of 10, 12 die komen trainen. En ik doe voetbaloefeningetjes. En de meeste vrouwen hebben nooit gevoetbald. Maar ze hebben er een schik in en er is een beleving. Het is fantastisch en ik moet het soms 5 keer uitleggen. Van nee, je moet hem dan daarheen spelen. En dan moet je hem de andere kant terugspelen. En dan moet je doorlopen en dan moet je de derde vrouw inspelen. Ken je dat? Weet je, zo'n eenvoudig oefeningetje.
0: Ja, ja.
1: En bijna niemand heeft gevoetbald. Dus dat geeft wel eens probleempjes. En dan word ik wel eens een beetje narig. Zeg ik, je moet luisteren naar me, zeg ik dan. Maar dan schiet ik gelijk al in de lach. Denk ik,
0: kan niet
1: kwalijk nemen.
0: Nee.
1: Maar het is een gezellig groepje.
0: Ja, we spelen geen wedstrijden, het is alleen trainen.
1: Nee, kan ook niet ook. Want ik kan ook lang niet alles doen wat in mijn mogelijkheden als trainer zit. Kijk, bijvoorbeeld positiespelletjes. 4 tegen 2 en 2 aan de andere kant. Weet je wel, de 2 die veroveren de bal. En die spelen die bal naar het lege vak. En dan is de andere kant weer 4 tegen 2. Is onmogelijk om dat te doen. Onmogelijk.
0: Ja.
1: Maar wel pasen, trappen, dribbelen, drijven enzovoorts.
0: Ja. Jullie zijn ook de landelijke tv geweest. Bij Carrie ten Apel.
1: We bestonden 5 jaar. We hebben Pieter van der Laan een stukje geschreven in het contact.
0: Ja.
1: Dat stukje kwam bij TV West terecht.
0: Ja.
1: TV West die kwam met een cameraman, annex verslaggever. Die heeft daar een leuk stukje van gemaakt. En dat was hartstikke leuk. Dan zag je een paar beelden van hoe de training was en een partijtje was enzovoort. En dat kwam bij Carrie ten Apel. En die belde ons weer op. Joh, kom even naar IJsselmeervogels, want daar is die studio.
0: Ja, haar clubhuis.
1: Nou, toen zijn we daar geweest. Nou, fantastisch. Wat een reacties hebben die meiden allemaal gehad. Ja, geweldig. Nou, ze hebben het er nog over.
0: Had het toch aantrekking gehad dat de race de volgende vrijdag...
1: Nee, eigenlijk niet. Nou ja, we hebben eigenlijk een soort ledenstop. Want we hebben afgesproken, ik zie je op me luisteren. Ik kan er maar 16 vrouwen kan ik maar training geven. En waarom kan ik er maar 16 training geven? Omdat de basisdingen van het voetballen, dat kennen de meesten niet.
0: Nee, je moet iedereen aandacht geven.
1: Nou, dat is het. Want er is er nou weer eentje bij. Die kan heel goed rennen enzovoort. Maar die kan niet zo goed voetballen.
0: Nee.
1: En dan moet ik zeggen, nee, je moet die bal zo trappen. En je moet goed kijken daarin. Dus we hebben nou een soort ledenstop. In de zin van tussen aanhalingstekens. Dus we hebben er 16. En er komen er altijd 10 tot 12.
0: Ja.
1: Dat is voor mij behapbaar.
0: Ja. En ook voor hun is nu de zomerstop aangebroken.
1: Gisteren wordt laatst getraind. En omdat het veld op de schop gaat.
0: Oh ja, het worden, ja.
1: Die vrouwen zeggen, nee, we moeten verder trainen. We willen verder. Ja, ja, en we zijn enthousiast. En,
0: ja.
1: Ik zeg, ja, dat is leuk, dames. Ik zeg, maar jullie zijn er wel eens een keertje niet. Maar ik ben van de 40 weken, ben ik 39 weken geweest.
0: Ja.
1: En één keer heb Piet Ernst het overgenomen. Want toen was ik een midweekje weg. En daar heb ik nog een beetje moeite mee ook, dat ik een midweekje weg ben. Oh. Maar ja, ik heb ook de thuissituatie.
0: Ja.
1: En Piet Ernst zegt, oh, ik doe dat wel even.
0: Ja. Oké, dan hebben we nog walkingvoetbal. Dat bemoei je. Ja, je doet dat mee, hè?
1: Nou, ik ben nou sinds 6 maart doe ik niet meer mee.
0: Oh.
1: Mijn knieën gaan niet meer. Ik kan niet meer rennen.
0: Wat is leuk aan walking voetbal? Danny hoeft
1: nou,
0: niet meer.
1: Walking voetbal, dat is helemaal niet leuk. Het echte walking voetbal is niks aan. Als je een toernooi hebt en je hebt scheidsrechters die hebben de regels.
0: Ja.
1: Van ik speel hem naar jou toe, maar dan moet ik doorbewegen. Dan mag ik alleen maar wandelen. Maar ik ga dan een beetje sprinten.
0: Nou, ik sta op mijn leeftijd. Vrijdagmiddag bij Olympia.
1: Nou.
0: En inderdaad, dan denk je, ja, walking. Ik bedoel, ze lopen net zo hard.
1: Ja, joh.
0: Als die bal komt, ja, het zit automatisch in je natuurlijk.
1: Nou, dat is het natuurlijk. En ik zou nog mee kunnen doen met mijn knieën. Maar ik kan niet meer hardlopen. En dat is voor mij verschrikkelijk om niet meer mee te doen. Want ik was natuurlijk, ja, ik was en ik ben en enthousiast in het veld. En ik kan het nog aardig ook. En, nou ja, zo, weet je, op dat niveau. Hè.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: Maar goed, dat gaat niet meer. Dus ik denk dat ik ermee moet
0: stoppen. Dat hoofdstuk is afgesloten nu.
1: Nou, ik zou nog mee kunnen doen, maar het is mijn eer een beetje te na om te zeggen van ik ga aan de zijlijn staan. Want we hebben er een paar. Die kunnen helemaal niet uit de voeten, zeg maar. En die staan met de handen in de zij tot ze een bal krijgen. Nou, dat is mijn eer te na.
0: Ja. En je moet ook een beetje aan je gezondheid denken natuurlijk.
1: Ja, maar die knieën. Nou ja, als je pijn in je knieën hebt, is het niet zo erg, toch?
0: Nou ja.
1: Ja, vervelend. Maar, ja. Maar als ik dat nou nog kon.
0: Ja.
1: Want ik ben ook bij Nienhuis, dokter Nienhuis, orthopeed. Ja. En die zegt, kom je nou voor een prikkie? Hè, injectie.
0: Ja.
1: Of kom je voor een nieuwe knie? Hij zegt, maar luister, als ik een nieuwe knie zet. Hij zegt, want het is gewoon, je bent gewoon geïndiceerd voor een nieuwe knie.
0: Ja.
1: Hij zegt, komt die andere een jaar later.
0: Oh, nou ja.
1: Ze zijn alle twee versleten, maar ik heb zoveel gevoetbald. En ik heb gewoon pech gehad dat, ja, sommige gasten komen er doorheen en ik niet. En dat vind ik verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Maar het leuke van walking voetbal is, bijvoorbeeld Tom Broekhuizen.
0: Ja.
1: Daar heb ik natuurlijk, ben ik mee begonnen in de Pupilletjes. Ik heb in de junioren gespeeld. In de junioren ging hij naar GSV. Daarna naar Gouden. Kwam hij weer bij One terug. In het eerste. One 1. En heb ik met hem gespeeld. Toen ging hij weer weg naar Jodenboys.
0: Hij stalkte jou bijna.
1: Ja. En toen uiteindelijk komen we elkaar weer tegen. We hebben ook met elkaar gezavond bij ASF. Het bedrijf waar we werkten. Agrarische Sociale Fondsen. Jaren gespeeld. Daar een geweldige tijd gehad. En dan kom ik er weer tegen bij Olympia.
0: Ja.
1: En het leuke is bijvoorbeeld, dan speel ik tegen Arie van den Berg.
0: Ja.
1: Heb ik met Freddy Kolsten toen een interview gehad. In de Holland Silhouette heette dat toen. En die kom ik nou tegen bij Olympia. En Olympia was de vijand van Ona.
0: Ja.
1: En nou is Arie mijn beste vriend, zeg maar.
0: Ja.
1: En een geweldige speler ook. En hij zei, ja Willem, je moet weer komen voetballen. Want ik heb ook competitie nodig. En jij bent mijn, nou ja, richting een soort, evenknie.
0: Een soort sparringpartner.
1: Ja.
0: Een beetje, ja. Nou ja.
1: Maar ook leuk, die oude gasten, weet je, waar ik tegen gespeeld heb. Maar er zijn er ook een paar bij, die hebben nooit gevoetbald.
0: Nee.
1: Maar daar word je ook een kennis van. En dan geef je ook wat, dan geef je dan op jouw leeftijd toch wat tips. Als je nou dit doet, als je nou dat doet, als je nou zus doet. En dan zijn ze een soort blij mee dat ze adviezen krijgen op 70-jarige leeftijd.
0: Ja.
1: Geweldig.
0: Ja. Vincent Govers, daar de trainer. Ja.
1: Govers, die is dan de leider daarvan. Ja, die zit een beetje aan de kant en zo.
0: Ja.
1: En, die kan niet meer meedoen. Die hebben ook twee nieuwe knieën gekregen. Ja. En nou, die houdt het zaakje een beetje bij elkaar.
0: Ja. Het Goudse, het hele voetbalseizoen zit erop.
1: Ja.
0: Hier naar vandaag een verdwaalde wedstrijd. Zou het voetbalseizoen van de Goudse clubs eens even snel doornemen,
1: ja,
0: Willem?
1: Prima.
0: We beginnen maar met Jodenboys.
1: Nou ja, dat Jodenboys is natuurlijk, dat is een betaalde club, zeg maar. Die hebben natuurlijk een budget van een kwart miljoen.
0: Ja.
1: Moet ook op vierde divisie niveau.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze zich handhaven en Ja, nou ja, prima. Ik heb er geen moeite mee verder. En je kiest...
0: En ze hebben een leuk seizoen gedraaid,
1: ja,
0: volgens mij.
1: Ja, zeker. Maar
0: naar vermogen, denk ik.
1: Je kiest ergens voor natuurlijk. Ja. En ze zijn jaren geleden zijn ze begonnen met betalen. Met die Veenhuis toen als sponsor, zeg maar. Hadden ze twee van die gasten toen. En dat werd allemaal lachwekkend. Maar nou zijn ze de beste club van Gouda.
0: Ja.
1: Maar ja, ze moeten elk jaar toch een paar spelers halen. En dan hoor ik mensen van Jodenbosch. Ja, eigen jeugd, eigen jeugd, eigen jeugd.
0: Nou...
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, en dan hebben ze Bob Prins en Rick Wils en Roy Rondeltap en Bellassen.
0: Die er al jaren voetballen.
1: Al jaren voetballen, maar ze komen van een andere club.
0: Ja.
1: Maar dan hebben ze ook die Ezra Hogeboom. Fantastische speler trouwens. Ja. Want ik ben een paar keer wezen kijken. Echt een goede speler.
0: Ja.
1: En dat soort gasten, die moeten ze natuurlijk halen om toch in die vierde divisie te spelen natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, je kiest ervoor ergens voor een club. En ze spelen allemaal op hoog niveau, dat Jodenbosch inmiddels. Onder 23, onder 19, onder 21, weet ik het allemaal.
0: Zelfs die vrouwen, hoewel ze nu twee keer gedegradeerd zijn, die speelden twee keer achter elkaar kampioen geworden ook.
1: Ja, maar weer twee keer gedegradeerd.
0: Ja.
1: Ja. Maar ja, moet luisteren, als je geen aanvullingen hebt. Het is een hele grote club.
0: Ja.
1: Dus als club zeg je van, nou, we gaan betalen of we gaan niet betalen. Oh, hebben ook in het verleden betaald natuurlijk. Die spelers kwamen niet hoger dan tweede klas.
0: Het is een keuze. Kiezen.
1: Een keuze en maakt niet uit. Of je maakt een keuze, altijd eigen jeugd.
0: Ja.
1: Maar krijg je dan zo'n goede jeugd als je nu hebt? Want al die gastjes denken dat ze de vierde divisie kunnen halen.
0: Ja, ja.
1: Maar hoeveel halen de vierde divisie?
0: Ja.
1: Kijk naar Quick Boys. Eén speler uit Katwijk in het eerste.
0: Ja. Ja.
1: Eén speler.
0: IJsselmeer volgens mij.
1: Hetzelfde.
0: Toen speelde Jodan Boys op het hoogste niveau. Maar
1: ik zou je vertellen.
0: IJsselmeer volgens mij. Toen zat ze mevrouw achter de bar. Ze zei, meneer. Ik ken er geen.
1: Nee, dat klopt. Maar ik speelde met ONA 1 bij IJsselmeervogels. 1-4 gewonnen trouwens.
0: Ja.
1: Ik had een heel verhaal gehouden tegen die gasten van A1 toen de tijd, derde divisie. Ik zei, daar kan je nooit slecht spelen op dat hoofdveld. IJsselmeervogels, 7 keer kampioen van Nederland. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. En Benjamin Gibbon komt naar me toe. We waren daar aangekomen in die kantine. Hij zei, Willem, we spelen op veld 4. Ik zei, wat zeg jij nou? Op veld 4. IJsselmeervogels, A1, ONA 1, derde divisie. Ik zeg, en hou erop en erover. 1-4 gewonnen. Op de rand van het Veluwemeer.
0: Ja.
1: Helemaal in de uiterste hoek.
0: Ja.
1: Nou, zo denken ze over de jeugd. Spreek ik over het jaar 2000, hè?
0: Ja.
1: En dat is nog steeds zo.
0: Ja. Olympia.
1: Ja, kampioen.
0: Heb ik een rotte periode gehad. Twee keer achter elkaar gedegradeerd. Ja. En nu kampioen.
1: Ik ben één keer wezen kijken. Dat was Estel Olympia. Indrukwekkend.
0: Ja.
1: Maar het was wel zo. 2-0. Moeten ze 3-0, 4-0 maken. En dan laten ze dat lopen. En dan schieten ze ter de paal, dat Estel. Als hij erin gaat, krijgt ze het moeilijk. Want na de rust was het een gelijkwaardige wedstrijd.
0: Ja.
1: Maar geweldige speler, die Reina's. En die jongen die nou naar Feyenoord gaat. Ja. Hè? Die
0: Reina's, die stopt ook, hè?
1: Ja, maar die stoppen. Eentje gaat naar Feyenoord.
0: Ja.
1: En dus dat moeten ze opvullen. Maar ze zijn alweer... Want ze zeggen van, ja, eigen jongens, eigen jongens. Iedereen zegt het, eigen jongens, eigen jongens. Doe nou niet zo stoer, jongens. Je zit ook... De beste speler van Moordrecht willen ze hebben.
0: Ja.
1: Maar die wil Donk ook hebben, hè?
0: Ja.
1: Geeft niks.
0: Nee.
1: In onze tijd weet ik nog wel, wij hadden geen keeper eigenlijk. Eigenlijk hadden we een speler op doel. Joop Paap stond toen op doel. Dan geen keeper. Adrie Straven, Nico Straven was geblesseerd. Kwam Joop Paap op doel, was een speler. Die had vroeger in de jeugd gekiept. Deed hartstikke aardig. Maar toen zei ze, ja, we moeten nou een echte keeper hebben. En toen kwam Jan van Heuvel.
0: Ja.
1: En die hield ballen tegen die jouw Paap niet tegenhield, snap je?
0: Ja.
1: En Paap speelde goed hoor, echt waar, die speelde goed. Maar Van Heuvel die tikte net die bal, net zoals... Nou ja, de WK-finale of wat was het, die gozer, die Tuinenburg of weet hij, nee? Die van Ajax, die keeper. Nou ja, goed, in ieder geval, zo'n onmogelijke bal, die tikte die eruit. Ja. En dan won je met 1-0, snap je?
0: Ja. Oké, maar terechte kampioen.
1: Geweldige. Indruk gemaakt hoor, Olympia. Ja.
0: Je liet het woord Donk vallen?
1: Ja, Donk. Ja, nou, Donk heb het een beetje, vind ik. Ja, dat zal me niet in dank worden afgenomen. Een beetje te hoog in de bol. Die zijn al jaren bezig om naar de eerste klas te gaan. Eigen jeugd, eigen jeugd, eigen jeugd. Maar ze halen ook gewoon een spelletje van ONA op. En ze halen ook een spelletje van Jodenbosch op. Dat zal allemaal wel anders zijn dan ik zeg. En ze halen ook een spelletje van Moordrecht op enzovoorts. En ja, videoanalyse enzovoort. Ja. Dat moet er toch niet aan denken, jongens. Al tweede klasse. Tweede klasse. Je hebt eredivisie, eerste divisie. Je hebt tweede, derde, vierde divisie. Je hebt eerste klasse, je hebt tweede klasse. Je speelt op het zevende niveau.
0: Hmm.
1: En dan dat soort dingen. En dan gaan zitten in een kamertje. Kijk eens wat je verkeerd deed, vriend.
0: Ja.
1: Dat is allemaal nieuw. Dat is ontwikkeling. Ik ben een oude zak. Dat weet ik ook allemaal wel. Maar vinden die spelers dat ook wel leuk. Donk was altijd een gezellige Rooms-Katholieke familieclub.
0: Ja.
1: Ja, geweldig. Altijd vierde klas. En toen uiteindelijk derde klas, tweede klas. En wil ze naar de eerste klas. Net niet gelukt. Een paar keer beslissingwedstrijden enzovoort. En nu in één keer gedegradeerd.
0: Ja. Ja, ze kwamen 1 punt tekort.
1: Ja. Maar ja.
0: Veel blessures.
1: Ik ben een keer niet gepromoveerd met Alphen.
0: Ja.
1: Op 2 doelpunten.
0: Ja, ja. Oh, nou kwam ook 2 doelpunten tekort.
1: Hetzelfde.
0: Ja.
1: Maar je moet nadenken in de competitie.
0: Ja.
1: Ona denkt niet na. Die gaan gekke dingen doen tegen Schoonhoven. Weet je wel, die verliezen met 7-0. Die gaan gekke dingen doen tegen Cabau. 13-0, hè? 7 en 6 is 13-0. Nou, als je die gewoon met 2 keer 2-0 verliest, 4 min 13, hou je 9 over. Dan ben je gewoon gehandhaafd.
0: Ja.
1: Ondanks het feit dat er natuurlijk 7 spelers gestopt zijn. Met wat je over hebt, kan je makkelijk die situatie redden. Maar je moet ook nadenken in het seizoen.
0: Ja.
1: Dus zoals ik nadacht tegen Ariston 80. Ja. We mogen je niet verliezen. Gebeurt niet. Het zal niet gebeuren. Het gebeurde ook niet.
0: Nee. Nou, ging halverwege seizoen de trainer weg. Is ook niet.
1: Nee, maar je moet.
0: Ik ook niet mee,
1: ja, maar kijk, Ona die verlengt het contract met Sylvester Hageman. Terwijl hij gezegd had. Sylvester had gezegd: als ik toegelaten word op die cursus.
0: Ja.
1: Dan moet ik stage lopen. Kan ik geen trainer meer zijn? Nou, dat risico nemen we. En toen waren ze. Uiteindelijk waren ze halverwege. Toen hadden ze al lang afgesproken. Alle trainers waren bezet. Toen hebben ze die Sonny Risamasu natuurlijk gebeld.
0: Ja.
1: Die had gewoon verlengd, hè, bij Gouwerak.
0: Had net getekend bij Gouwerak.
1: Ja, natuurlijk. Ja. En toen ineens was Gouwerak niet meer goed genoeg.
0: Ja.
1: Dus dat was een noodgreep van Risamasu. Want die wilde graag naar Ona. Maar dat is mislukt. Dat kan. Maar kom op, zeg.
0: Ja.
1: Dat is toch slecht beleid. En dan nemen ze Theo van Hek. Die was tweede trainer. Niks mis mee. Want die hebben ook 7 jaar uitstekend bij Ona gefunctioneerd.
0: Ja.
1: Nou, het is niet gelukt. Helaas.
0: Ja. Ja.
1: 5e klas. Verschrikkelijk.
0: Ik vond het wel verpand. Afgelopen zaterdag stond Bert Potuit, die stond daar.
1: Ja.
0: Trainer van Cabau, nieuwe trainer van Ona.
1: Ja.
0: Die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat Ona gedegradeerd
1: is. Zeker.
0: Indirect.
1: Ja, maar
0: hoe zou die man dan gestaan hebben?
1: Hij zegt tegen mij, want ik heb een appje gekregen. Willem, ik word trainer van Ona. Voordat het bekend werd. Dat is wel leuk van hem.
0: Ja.
1: En toen sprak ik hem bij Cabau Ona voor de wedstrijd. Ik zeg, hoe sta je daar nou in? Ja, gemengde gevoelens, zegt hij. Hij zegt, ik wil niet degraderen, ik ben nog nooit gedegradeerd. Maar aan de andere kant wil ik volgend jaar wel dat Ona 4e klas speelt. Hij zegt, laten we er alle twee maar in blijven.
0: Ja.
1: Maar ja, uiteindelijk bleef Cabau erin en Ona niet.
0: Ja.
1: Dus hij speelt in de 5e klas en ik zie het somber in voor Ona.
0: Waarom?
1: Nou ja, ze hebben allerlei oude spelers terug natuurlijk. Die donkere jongen aan de rechterkant, hoe heet die? Hennos.
0: Ja.
1: Hennos. Die is 5, 6, 37. Nou, Van der K heeft nou meegespeeld.
0: Ja, die had 3 jaar niet gevoetbald.
1: Nou, 3 jaar niet gevoetbald. Zielos, die zat erin. Peter Ernst zat erin. Dan zat die Daley Starveld erin. Die zei een keer tegen mij van, wie is er nou beter? Mijn vader Kok of ik? En toen zei ik, ja, mag zijn veters nog niet vastknopen, Daley. Ik zei, jouw vader was een geweldige speler. Ah, rot op, jij, zei die
0: Kok Starveld, leuk. Ja, goede voetbal.
1: Geweldige speler.
0: Ja.
1: Dick Ernst, heb ik mee gespeeld, 5 jaar.
0: Ja.
1: De ene keer gaf hij voorzet op mij. En toen speelde ik in de spits. En dan kopte ik ze er wel eens in. Ja, wel eens ook niet natuurlijk.
0: Ja.
1: Wel eens naast ook.
0: Ja.
1: Of missen. En ander jaar speelde die voor de Europa Cup tegen RWD Molenbeek.
0: Zo.
1: Echt gebeurd in de basis.
0: Ja.
1: Echt.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Ja. Maar, laten we hopen dat Ona
1: GSV.
0: 5e klas hoort niet, hè?
1: Nee, maar ze komen er niet uit. Want ik zeg net.
0: Dat is wel te hopen.
1: Nou, die 5, 6 spelers hebben geen jeugd. Ja, we hebben wel jeugd.
0: Ja, maar niet direct inzetbaar.
1: Kijk, toen ik toevallig trainer was in Ona 1, derde divisie. Dan hadden we er wel 5 spelers die konden naar Ona 1 mee.
0: Ja.
1: Nu heb je 5 spelers die kunnen niet in Ona 3 mee.
0: Nee, ja.
1: Uit A1 op dit moment. Maar ik heb begrepen dat onder 17.
0: Ja.
1: Dat wel wat talentjes hebben.
0: Oh. Nou ja, maar dan moeten we nog een paar jaar wachten.
1: Nou, dat bedoel ik. En wie moet je nou volgend jaar... Dus je moet de boer op. Ja. Maar wat is nou de uitstraling van Ona? Vroeger was het zo, Ona was top derde klas. Ja. En een beetje bottom tweede klas. Had je nog een beetje aantrekkingskracht. Henk ten Dijken kwam, Jan van de Heuvel kwam. Hè, een latere periode enzovoort. Maar wat heb je nou voor uitstraling?
0: Ja,
1: kom vijfde klas voetballen. Dus misschien moeten we ook gaan betalen. Ik weet het niet. GSV.
0: GSV. Ik heb hier GSV staan met een vraagteken.
1: Ik heb begrepen, via, allemaal geruchten, dat ze 17 gasten hebben die willen gaan voetballen in GSV 1. Ik hoop het.
0: Ja.
1: GSV gehouden. Gouden Ona, Ona GSV enzovoort.
0: We gaan het zien, dat in ieder geval.
1: Ja.
0: En Gouda. Gouda heeft ook dit seizoen...
1: Gouda hebben geweldig A1 elftal.
0: Ja, hè?
1: Binnen no-time spelen die vierde klas. Ga ik je zeggen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dus ze hebben een nieuwe trainer waar aardig wat verwachtingen van zijn.
1: En, ja, bij Civeo maakte die het niet. Bij Scheluinen, waar die nou zit, maakte die het niet. Wel betaald voetbalervaring.
0: Ja, dat is zo. Maar ze zijn, althans waar je de geruchten mag horen of berichten. Ze zijn heel hoopgevend dat het een mooie
1: is. Ja, dat denk ik.
0: Ja.
1: Oh, ik bedoel, Ona heeft 1-1 elftal. Of wat nou onder 19 heet. Maar ik ga gouden geloof 3 onder 19, hè?
0: Ja.
1: Dan heb je meer keuze. En ik heb begrepen dat echt goede spelers zijn. Ze worden met 4-1 van Olympia A1, hè? Laat ik het zeggen, A1.
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Ja. Nou ja, we gaan dat zien, Willem. Het Goudse voetbalseizoen en het komend seizoen. Ik wou zeggen, wel een plaatje daar, maar we gaan nog wel even wat doen. Want het WK voetbal zit eraan te komen. Heb je al een oranje jek? Is de koorts al toegeslagen bij jou?
1: Nee, maar ik heb vanochtend toevallig... Heb ik een lijstje gemaakt.
0: Ja?
1: Heb ik een lijstje gemaakt van... ik denk, jij zal wel zeggen, wat denk je ervan?
0: Ja, wat denk je ervan?
1: Outsider Mexico en Senegal.
0: Nou, dat zijn zeker outsiders.
1: Ja.
0: Wat had je? We hebben gisteren
1: Senegal
0: heb
1: gewonnen.
0: Heb je gedronken
1: van
0: of zo?
1: Ik heb wat verkeerds gedronken. Senegal heeft gewoon van Marokko gewonnen, hè? In Marokko, hè? Weliswaar is het nou weer teruggefloten. Belachelijk, maar goed, doet er niet toe. Mexico is het thuisland.
0: Ja.
1: Thuisland hebben altijd voordeel. Ze komen niet tot de finale, maar. Ik schat ze wel, die alle twee bij de laatste 8. Nou, dan heb je natuurlijk 7 landen in Europa. Heb je natuurlijk België, onderschat in niet, hè? Nou, Spanje natuurlijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland. En
0: Engeland?
1: Portugal.
0: Engeland niet?
1: Ja, Engeland ook, ja.
0: Maar Nederland ook, Willem?
1: Nou, laatste 16, laatste 8 max.
0: Ja, ja.
1: Ik vind dat Nederland geen exceptioneel...
0: Waar ontbreekt het dan aan in Nederland?
1: Nou, de echte topspelers. Van Dijk is een goede speler.
0: Maar die heeft zijn beste tijd toch gehad?
1: Nou, die is ietsje minder. Ja. En dat geeft niks. Hij is nog goed genoeg voor ons elftal. Depay, hetzelfde verhaal. Malen. Allemaal. Nou, geweldige spelers.
0: Maar als je Weghorst meeneemt, dat is toch armoede of niet? Of is dat mijn persoonlijke frustratie?
1: Ja, Weghorst, daar zie ik het helemaal nooit in zitten. Dus dat is helemaal een ramp. Maar Portugal, dat zal ook nog wel een dark horse zijn, denk ik.
0: En Brazilië?
1: En Argentinië en Brazilië natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Altijd goed. Maar Brazilië werd gewoon vierde, hè, in die Zuid-Amerika-reeks.
0: Ja.
1: Dus die waren niet zo goed. Maar die hebben een topcoach natuurlijk, hè, Ancelotti.
0: Ja.
1: Die hebben overal natuurlijk gepresteerd.
0: Ja.
1: Die is geloof ik 5 keer winnaar van de Champions League geworden met Real Madrid.
0: Ja.
1: En al die topspelers managen. Je ziet het aan Slot, hè. Hoe moeilijk het is om Salah onder de duim te houden.
0: Ja.
1: Dat valt niet mee, hoor.
0: Ga je alle wedstrijden kijken, Willem? Ja. S'nachts om 2 uur ook? Of
1: nou,
0: 4 uur?
1: Nee. Maar nee, de belangrijke wedstrijden...
0: Die neem je op?
1: Neem ik op. Ik heb dan vierkante ogen zo'n beetje.
0: Ja.
1: Die neem ik dan op. En nou ja, ik denk dat Nederland zelf er wel een ronde doorkomt. Hoewel het niet zo makkelijk zou worden, hoor. Tegen Tunesië en tegen
0: Japan.
1: Japan zeker. Die hebben een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, wonnen ze met, dacht ik, 1-4 bij Duitsland. Hè? In Duitsland.
0: Je zag in Tunesië dat die wereldgoal van Hans Moussa.
1: Dat was Algerije.
0: Oh, sorry, Algerije.
1: Dat was Algerije.
0: Dat zag ik aankomen wat hij ging doen. Eigenlijk.
1: Nou ja, je weet wat hij gaat doen. Hij gaat naar binnen, naar binnen.
0: Maar dat hebben ze blijkbaar niet gezien.
1: Nou ja, je moet hem buitenom laten. Hè. Je mag hem nooit binnen door laten gaan.
0: Toen hij ging, ik dacht,
1: Eddie Baas.
0: Ja.
1: Laat hem nooit buitenom gaan. Of binnen doorgaan. Maar ja, buitenom kan wel natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Volgende week begint dat, hè?
1: Ja, donderdag.
0: Ja, is volgende week.
1: Mexico, ja. Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: En dan 's nachts nog een wedstrijd. Dus ja. Nou ja, ik verheug me er wel op. Maar ik denk niet dat we ver komen. Misschien laatste 16, misschien laatste 8. Maar we hebben geen... Ja, we hebben geen Mbappé. En we hebben geen Harry Kane. En we hebben geen Messi. En nee. We hebben geen Neymar.
0: Nee, nou ja.
1: We hebben wel goede spelers hoor, maar...
0: Ja. Nou ja.
1: Maar een klein landje toch? Is toch fantastisch?
0: Zo is dat, zo is dat. Maar we gaan het zien, Willem. Ik bedoel, nou ja, het uur zit erop. We hadden nog wel een paar uur door kunnen gaan ongeveer, maar...
1: Dus het klopt wel wat de mensen zeggen, van joh.
0: Ja, ik denk het wel, ja. Maar toch even over zaalvoetbal. Vind je zaalvoetbal, vind je het leuk? Ik bedoel, vanochtend een heel stuk in de krant ook Watergras. Ja. Eerste team teruggetrokken.
1: Ja, waarom?
0: Ja, ja. Waarom? Dus ze zitten, zijn degradeerd en dan zie je hetzelfde afdeling als het tweede.
1: Nou ja, dan speel je tegen tweede, toch?
0: Ja, maar dat is toch raar?
1: Dat is raar, ja.
0: Waar mooi bestuur, waar mooi de voorrang.
1: Nou ja, vroeger was het met cricket.
0: Ja.
1: Had je de HCC, Haagse Cricket Club, bij HVV zitten die in. Had je cricket HCC 1 tegen HCC 2.
0: Ja.
1: Maar dat is ook niet meer.
0: Nee. Willem. Bedankt. Ja. Voetbaldier. Is er nog andere sporten? Hou je daar ook nog van?
1: Vanmiddag ga ik ook natuurlijk.
0: Oh ja.
1: Ik ga ergens naartoe.
0: Waar?
1: Waar ga je naartoe?
0: CVC Reewijk?
1: Nou, ik twijfel tussen CVC Reewijk en Hazeswoudse Boys op Floriant. Of Schoonover Dilettant op Stolwijk.
0: Ja.
1: Alle twee met fietsje natuurlijk, hè?
0: Ja. Nou, dan is Stolwijk dichterbij.
1: Dus ik heb nog even om na te denken.
0: Ja.
1: Het niveau is iets hoger bij Schoonhoven, denk ik. Maar die wedstrijden zijn wedstrijden op zich.

0: Nou blijft jouw clubje en zo hoort het ook, toch?
1: Ja.
0: Zo weer. Willem, bedankt. Arjan Doelman, bedankt. Dit was gast uit de Steek. We gaan eruit met een stukje van de Small Faces. All or Nothing.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
0: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
2: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
0: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. De dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. De langste van dit moment staan op de A4 van Den Haag naar Rotterdam door een ongeluk. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 7 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Daar zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. En op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ypenburg over 7 kilometer. Verderop tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 7 kilometer. De vertraging is in totaal zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
1: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
2: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
0: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
3: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
4: Zou ze ook morgen willen invoeren?
3: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
0: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet druk verlopen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. We rijden nog even langzaam tussen Zoeterwoude en Roelevarensveen over 3 kilometer... En op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn langzaam rijden over 8 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Halve Stad.
7: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
8: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: In Waterstaat. Ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied, 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde

0: Wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven

0: Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANB.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: wacht op jou.
1: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui. Soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. En het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland. En dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwenstad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarensveen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de wegen in onze regio. Er staat nu 55 kilometer file. Op de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Hoorn doe je al een kwartier langer over je reis. De A4 een stukje verderop richting Rotterdam voor het knooppunt Benelux 10 minuten extra. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda loopt het vast door een ongeluk. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk heb je 20 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Goudenstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Goudenstad.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid 10 minuten vertraging. En verderop voor de Keteltunnel ook 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk bij de Benelux-tunnel, maar daar is de weg weer vrij. De A20 naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Schiedam-Noord doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale mediaplatform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 10 minuten vertraging op de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijlaarsdam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
0: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
2: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
0: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Hallo, Marcia hier van Radio Totaal Normaal. Deze uitzending is een herhaling.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jo.
2: En twee.
1: Hebben we al zin?
2: Ja. Helemaal.
0: We hebben zin. Ja, ja, helemaal. Maak je klaar voor Totaal Normaal. Het is te gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar Totaal Normaal.
2: Bijna wist ik hem weer helemaal.
0: Ja.
2: Ja. Goedenavond, middag. Dag Marcia. Dag Jaap. Goedemiddag.
0: Ja, wederom weer een complimentje voor Boudewijn dat hij bijna toch de tekst weer weet. Ik zei al, dat is het hoogtepunt van het programma. Ik zeg, wat als ik de tekst weet? Ja.
2: Goedemiddag.
0: Ja.
2: Totaal normaal.
0: Ja, altijd weer heel normaal. Programma over stigma, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En dan hebben we altijd weer een thema. En dat is niet heel veel anders.
2: Het zijn vier letters, hè?
0: Ja, maar wel meer dan vier letters als je het uit ze zegt. Hoe zeg je het?
2: Ja.
0: De afkorting uitleg. Mondvol hoor. Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
2: En niemand zou snappen wat het gaat.
0: Het is een benaming van een cluster van symptomen. Bekend om impulsief gedrag, concentratieproblemen, rusteloosheid en leermoeilijkheden. Door bovenstaande redenen. Maar gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel als je ADHD hebt. Veel creatieve minds hebben ADHD. Om er maar een paar op te noemen, dan gaan we echt de top benoemen hoor. Herman Brood, Linda de Mol, Hans Theeuwen, Jochem Meijer, Bert Visser, maar ook Jamie Oliver, Justin Bieber, Paris Hilton, Steve Hawking en zo gaat het maar door.
2: Dus ik ben bang Trump ook.
0: Ik heb geen idee, maar hij geeft wel een hoop energie. Ik kan zeggen over die man wat je wil, maar... Ja,
2: 79 dus, ja.
0: Ja, dat is toch wel van anders dan die beiden, hè?
2: Ja.
0: Nou, dat is wel een beetje cult, maakt niet uit. Oké, wat zijn de voor- en nadelen van ADHD en hoe herken je het? Kan je er wat aan doen? Welke instanties, therapieën, medicatie, et cetera, zijn helpend? Zit er overlap met andere DSM-diagnoses? Hoe is het om het te hebben? Kan je kinderen al diagnosticeren met ADHD of is het gewoon een druk kind? Dit en meer proberen we achter te komen in onze 2 uur durende uitzending van Totaal Normaal. En dan spreken we...
2: Vandaag spreken we met Jolie, directrice, balans en digitaal.
0: Balans digitaal, ja.
2: Ja, balans digitaal.
0: Paul Bremmer, dat is een vitaliteitsdeskundige, gespecialiseerd in ADHD. En
2: een ervaringsdeskundige, Leon.
0: Ja, en niet alleen dat. We hebben weer een hele goede talent op weten te trommelen. Dat is Mark. En Mark, die, als je in Gouda rondloopt, dan hoor je hem misschien wel eens spelen. Ik heb hem toch maar eventjes hierheen gelokt. En hij moet het er ook aan gaan geloven. Want we hebben hem gevraagd muziek te gaan doen. Hij is singer-songwriter en het was echt prachtig. Dus even de zwoele tonen delen met hem. Hi Mark.
3: Hi.
0: Leuk dat je voor ons wil gaan spelen.
3: Yes, ik heb er veel zin in.
0: Ja, nou ja, mensen, als je benieuwd bent, blijf vooral hangen. En dan hoor je alles over bovenstaande.

0: Nou, we weten het wel, hè? Dit was Genesis.
1: Oh, was dat Genesis?
0: Dit was Genesis.
1: Ja, dat wist ik wel, hoor.
0: Lekker oude rocker.
1: Ja, Genesis is wel prima,
0: Son
1: hoor.
0: Of Mine.
1: Hm? Dat is wel een prima band, hoor. Dat,
0: heerlijk, heerlijke muziek.
1: Ik moet zeggen, deze kende ik niet.
0: Nee?
1: Nee. Nee. Maar wij zijn uit het allemaal. En we hebben weer heerlijke muziek uitgekozen. De keer weer door Paul de Wijn.
0: We hebben onze eerste gast hangen, denk ik.
1: Ja, en om daarover in te leiden. Ja, je kind is druk. Hoe ga je er als ouder mee om? Is dit ADHD? En zo ja, wat nu? De Landelijke Oudervereniging Balans die probeert de positie te versterken van ouders van kinderen en jongeren met onder andere ADHD. En door middel van ondersteuning, vertegenwoordiging, belangenbehartiging en kennisoverdracht proberen ze zowel ouders en daarmee het kind te helpen en misschien zelfs de band onderling te versterken. En daarom spreken we Jolie, de directrice Balans Digitaal. Goedemiddag Jolie.
2: Ja, goedemiddag.
1: Hey, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
2: Ja, nee, hartstikke fijn. En fijn dat we de kans krijgen om wat te vertellen hierover, over ons werk. Maar ook over een hoop onbegrip en misverstanden die er vaak rondom ADHD nog heersen.
1: Ja, dat vinden we ook erg interessant om daar eventjes naar te kijken. Maar allereerst ben ik toch wel heel benieuwd wie u bent en wat uw rol is als directrice.
2: Ja, Balans is een oude vereniging en wij zetten ons in echt voor ouders, zoals u net al zei. Want wij geloven er heel erg in van als je ouders versterkt in hun rol als in hun ouderschap, dan kunnen ze ook een betere belangenbehartiger zijn voor hun kind. Zeker als een kind een ondersteuningsvraag heeft op een of ander gebied. Dus daarom vinden wij het heel belangrijk om juist die positie van ouders te versterken. En we brengen bijvoorbeeld ook ouders met elkaar in contact. Want we merken dat het ook heel waardevol is om onderling ervaringen uit te wisselen, elkaar tips te geven en elkaar te informeren. Dus dat vinden we ook een hele belangrijke taak die we doen. Dus we organiseren heel veel bijeenkomsten, zowel online als door het hele land. We hebben een advieslijn die ouders kunnen bellen en waar ze met al hun vragen terecht kunnen. Want ja, als je een kind hebt met bijvoorbeeld ADHD, dan kan dat ook weer vragen oproepen over van ja, het loopt niet zo lekker op school. Hoe zit dat dan bijvoorbeeld met passend onderwijs? Of mijn kind heeft eigenlijk toch wat extra ondersteuning nodig, heb ik het gevoel. Waar kan ik dat aanvragen? Waar moet ik dan aankloppen?
1: Ja, ja, ik hoor een hele hoop. En daar gaan we zeker nog verder op in. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd wat Balans Digitaal nou precies inhoudt. Ik hoor al, het is een oudervereniging. Maar hoe bent u dan zelf bij Balans gekomen? En wat is uw rol als directrice?
2: Ja, nou ik werk al best wel heel lang bij Balans. Ik ben daar meer dan 20 jaar geleden ooit terechtgekomen. Ook vanwege dat ik zelf kinderen had met ondersteuningsvragen die vallen onder de doelgroep van Balans. En van daaruit heb ik verschillende functies bij Balans gehad de afgelopen jaren. Nu mag ik als directeur de organisatie aansturen. Dat vind ik een hele mooie en eervolle taak.
1: Ja, dus u bent eigenlijk een beetje in de vereniging zelf bent u een beetje
0: ervaringsdeskundige begonnen.
1: Gewoon binnen in de vereniging. Ja, want welke rol heeft
2: eigenlijk
1: u bijvoorbeeld?
2: Iedereen die bij ons werkt is eigenlijk ook ervaringsdeskundige. Dat vinden wij heel belangrijk. Omdat om andere ouders te kunnen begrijpen, is het juist ook heel belangrijk dat je ervaring hebt.
1: En is dat dan echt puur de ervaring dat we dat ervaringsdeskundigheid noemen? Of hebben ze letterlijk daar een opleiding voor gedaan? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Vrijwilligers die bij ons aan de slag gaan, die krijgen wel deskundigheidsbevordering en trainingen. En daar kijken we ook bij, wat voor vrijwilligerswerk willen ze graag doen? Waar willen ze zich op inzetten? En wat voor tools hebben ze daarbij nodig? En verder hebben wij mensen die uit allerlei werkvelden zijn, die in dienst zijn bij ons. En die hun kennis en expertise inzetten voor het ondersteunen van ouders.
1: Nou, dat is wel heel fijn dat inderdaad mensen die al op bepaalde vlakken erg veel ervaring hebben, dat je die ervaring dan in kan zetten binnen in de vereniging. En ook heel fijn dat jullie trainingen kunnen geven, want dan kan je alle neuzen dezelfde kant opzetten.
0: Mag ik even naar het begin teruggaan?
2: Ja.
0: Als ik iemand uit zou moeten leggen, of als jij iemand zou uit moeten leggen, wat is ADHD? Nou, in principe, wat is het nou? Wanneer kom je erachter? Mijn kind heeft dat.
2: Ja, nou ja, dat is eigenlijk gelijk ook wel iets heel ingewikkelds wat je bij ADHD...
0: Dat vermoed ik al.
2: Ja, wat je bij ADHD ook benoemt. Want wanneer is het nu ADHD? En we merken in de praktijk vaak hè, dat op het moment dat de omgeving vooral heel veel last krijgt van een gedrag van een, hè, dan praat ik nu over kinderen, van een kind. Ja, dat dan een alarmbelletje gaat rinkelen en dat er gekeken gaat worden van, goh, is er misschien sprake van ADHD? En dat betekent dan bijvoorbeeld druk en gedrag, storend gedrag, gedrag waardoor er vaak in de omgeving van dat kind bijvoorbeeld ruzies ontstaan. Een kind wat in de klas maar niet oplet, wat zijn werk daardoor ook ontzettend lastig afkrijgt. Mm-hmm. Dat zijn dingen waar de omgeving last van heeft. En dat is, merken wij vaak, de reden om verder te gaan kijken en onderzoek te gaan
0: Gaat
2: doen.
0: Er dan een lampje aan bij die ouders en die gaan dan in contact komen, proberen te komen met een arts? Of hoe gaat dat?
2: Ja, heel vaak komt het ook vanuit het onderwijs.
0: Okay.
2: Want op het moment dat een kind thuis in de gezinssituatie functioneert, dan merk je dat het vaak eigenlijk nog wel gaat. Maar op het moment dat er sprake is van een grotere groep, hè, een klas waarin een kind moet gaan functioneren, dan gaan vaak dit soort gedragingen meer opvallen. Dus heel vaak horen wij van ouders terug dat de school op een gegeven moment toch ook aan de bel trekt en in gesprekken aangeeft van, ja, wij maken ons wel wat zorgen om het gedrag en wij zien wat ondersteuningsvragen. Hè, misschien moeten we hier verder naar kijken.
0: Juist.
1: Ja, en u benoemde ook van, het is vaak dat de omgeving dat oppakt. Dus eigenlijk het kind zelf zal het niet zo snel merken. Dan moet je natuurlijk ook maar net de begrippen hebben van ADHD. Je hoort heel vaak natuurlijk ook van, er wordt te snel gezegd dat een kind ADHD heeft, is dat kind niet gewoon druk? Hoe genuanceerd is dat antwoord, zeg maar? Als er dan onderzoek wordt gedaan, worden de juiste diagnoses altijd gesteld? Of wordt het te snel gezegd, het is ADHD en aan de pillen gegaan of wat dan ook?
2: Ja, nou, ik vind het altijd heel belangrijk om daarbij te kijken van hoeveel last heeft niet alleen de omgeving, maar ook het kind er zelf van.
0: Ja, dat lijkt me
2: en dat kunnen we ook vaak niet goed zien, hè? Want we kunnen niet in elkaars hoofd kijken. En van kinderen met ADHD weten we dat ze vaak in hun hoofd ontzettend druk zijn en ontzettend veel moeite hebben met alle prikkels die er in de omgeving zijn te verwerken. Je hoort vaak van kinderen met ADHD dat ze ook alles om zich heen zien gebeuren en overal op reageren. Hè? Dat kan ook weer positieve eigenschappen opleveren, want van mensen met ADHD wordt vaak gezegd dat ze heel gezellig zijn en sociaal en dat je ze op een feestje graag erbij hebt omdat ze de gang maken.

0: hele hoop positieve kenmerken worden er ook aan ADHD toegeschreven. En, maar ja, bij het stellen van de diagnose wordt eigenlijk gefocust op waar zit vooral de last die het kind zelf ervan heeft. En wat is ook wat de omgeving daarin ervaart. En eigenlijk vind ik het zelf niet zo heel interessant of heel belangrijk of het nou, of het nou echt voldoet aan de criteria van ADHD of niet. Het belangrijkste is hoeveel last heeft een kind ervan en krijgt het hierbij de goede ondersteuning en hulp. En we weten ook uit onderzoeken dat het heel belangrijk is om daarbij de omgeving van het kind, dus bijvoorbeeld de leerkrachten, het team op school, maar ook de ouders, goede uitleg te geven over ADHD-gedrag. En ook uitleg geven hoe ze deze kinderen het beste kunnen helpen. Ja, dat is gelijk ook in de behandeling, volgens de protocollen, zeggen ze van, dat is eigenlijk de eerste stap die genomen moet worden als je naar behandeling kijkt.
1: Ja, want u zegt dan van, ja, eigenlijk weten we niet wat ADHD, wanneer een kind ADHD heeft, want je kan niet in dat hoofd kijken. Maar op het moment dat er medicatie gaat worden gegeven, dat is toch in a way een microdosering speed. Is dat dan niet een beetje tricky? Zijn er geen methodes om erachter te komen of iemand echt ADHD heeft, waarbij de medicatie dan ook helpen? Want een druk kind zal minder voordelen ervaren, misschien wel nadelen ervaren van bijvoorbeeld Ritalin, dan iemand die dat wel heeft.
0: Ja, nou, ja, nogmaals in het protocol. Hè, er zijn natuurlijk protocollen, hè, van hoe stel je ADHD vast, maar ook de behandeling is bij kinderen de eerste behandeling, want ook medicatie geven is een vorm van behandeling. De eerste keuze van behandeling waar je mee start is dus die psycho-educatie en die uitleg en die ondersteuning bieden aan die ouder en aan die school, de plekken waar een kind het meeste tijd van zijn leven doorbrengt. Dat is de eerste vorm van behandeling. Dat is het meest effectief als je op deze manier werkt.
2: Kunnen jullie meegenomen worden door die ouders naar de school bijvoorbeeld?
0: We hebben wel buddy.

0: zijn natuurlijk wachtlijsten voor behandeling. Hè, dus ook hè, die leerkracht of die oude training hè, die zo belangrijk is. Mm-hmm. En waarvan we ook weten dat het in heel veel gevallen heel goed werkt, dat het heel effectief is. Ja, die is ook nog lang niet overal beschikbaar of voldoende beschikbaar. En dat maakt het soms ook wel extra lastig.
1: Zijn er dingen waarvan je zegt van, joh, dat zijn dingen wat je sowieso, waar je op kan letten. Ik noem maar wat, hè. Wat op het ogenblik is er nogal eens aandacht voor kleine kinderen die al veel op het scherm zitten, hè? Zeggen we dan, de telefoon.
2: Ja, dat die aandachtspan helemaal kapot gemaakt wordt. Ja.
1: Dat die kinderen niet meer rustig buiten kunnen spelen of wat dan ook. Zijn dat dingen waar jullie ook adviezen in geven?
0: Ja, nou, het is belangrijk om heel goed te kijken naar het gedrag van een kind. Mm-hmm. En daarop in te spelen. Hè, zie je bijvoorbeeld dat een kind heel veel bewegingsonrust heeft. Ja, ga dan. Dan is het bijvoorbeeld al heel moeilijk om stil op je stoel te blijven zitten.
1: Ja.
0: Maar ja, dan kan je. Dat is op school, hè, vinden we dat lastig. Want we hebben in het onderwijs een systeem gecreëerd waarin kinderen best een heel groot gedeelte van de dag op hun stoel moeten blijven zitten.
1: Ja.
0: En dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken van, ja, hoe kan ik wat aanpassingen doen? En dan zeg ik niet dat het hele programma op school omgegooid moet worden. Maar hoe kan ik zorgen dat dit kind toch aan die drang om te bewegen kan voldoen? Hè, ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld ook thuis, als tijdens het avondeten dat kind al heel moe is en het daardoor extra lastig vinden om tijdens dat eten op tafel aan tafel te blijven zitten. Ja, ga dan kijken hoe je dat wel op kan lossen. Ja. Geef dat kind bijvoorbeeld de opdracht om eventjes wat uit de keuken te halen tussendoor, of maak duidelijke afspraken over van, ja, we blijven zo lang aan tafel en daarna mag jij alvast dat gaan doen. Hè? Zodat je ook gaat zorgen dat je eigenlijk niet iets vraagt van een kind wat ontzettend lastig is voor een kind om ook vol te houden. Waardoor er daarna ook, daar ga je dan weer negatief op reageren en dan kom je in een negatieve spiraal terecht. Ja. Terwijl je juist naar die positieve spiraal toe wil.
1: Ja, ja. Nou ja, weet je, elk kind heeft behoefte aan regels, denk ik.
2: Ik niet hoor. Nee.
1: Nee, maar ik denk, is het zo dat een kind met ADHD, dat die daar extra behoefte aan heeft? Of zeggen juist die,
2: zeggen ze wel, hè?
1: Die moet je meer de vrijheid geven?
0: Ja, nou, duidelijkheid is denk ik ook heel belangrijk. Gewoon duidelijk zijn, duidelijke afspraken. Maar wel wat je vraagt van een kind, goed afstemmen op waar een kind behoefte aan heeft. En dus goed daarnaar leren kijken en daar ook op reageren. Dat is denk ik heel belangrijk.
2: Ja, een stukje dat je als ouder bepaalt wat er goed is voor het kind, maar niet vergeten ook nog te luisteren naar de behoeftes van het kind, voor zover dat een redelijk verzoek is, zeg maar.
1: Ik heb een vraagje andersom. Wat doe je als kinderen met een ADHD-ouders?
0: Met de ADHD-ouders. Nou, we zien wel bij kinderen met ouders die zelf ADHD hebben, dat die vaker ook kinderen hebben met ADHD. Want
1: is het erfelijk?
0: Nou ja, we weten dat er je mag eigenlijk pas zeggen dat iets erfelijk is als je weet van, nou, hier zit een gennetje, dat veroorzaakt dat. En dat kunnen we dan bij de ander ook aantonen. Dan zeg je iets erfelijk. Maar dan noemen we het dat het familiair voorkomt. Dus we weten dat als in een gezin een van de ouders ADHD heeft of veel kenmerken vertoont die lijken op ADHD, dat de kans groot is dat een kind dat ook heeft. Dat kan ook heel veel voordelen hebben. Voor die ouder kan het soms lastiger zijn om wat meer structuur aan te brengen. Maar die ouder snapt ook wel vaak heel goed hoe dat werkt in het hoofd van zo'n kind. En wat ik zelf terughoor van mensen met ADHD is dat ze dan denk ik van, jongen, alles wat jij binnenkrijgt, al die prikkels die jij allemaal moet verwerken, dat eigenlijk deze mensen de hele dag een soort van topsport aan het bedrijven zijn. Dat kost ontzettend veel energie. En dat wordt vaak onderschat. Want als je daar heel veel aandacht en energie van jou naartoe gaat, dan kost het je ook heel lastig om. Is het lastig om voor de rest goed te kunnen functioneren.
2: Ja, herkenbaar. Topsport. Ik spreek ook wel een beetje uit ervaring, maar we zijn wel heel benieuwd ook. Want u zei al van, wij doen voor mensen met een ondersteuningsvraag. Jullie doen natuurlijk belangenbehartiging in de politiek. Hebben jullie een vingertje zitten, zeg maar, in de pap. Wat is nou de doelgroep van balans? Want jullie doen niet alleen naar DED, hè?
0: Nee. Maar ook, we hebben bijvoorbeeld in december hebben we een rapport uitgebracht over thuiszitters. Dus kinderen die zijn uitgevallen in het onderwijs. En dus daar hebben we een onderzoek naar gedaan en dat hebben we gepresenteerd. Die resultaten proberen wij nu weer te gebruiken om wat aan het grote aantal thuiszitters wat er op dit moment in ons land is te doen. Andere doelgroepen zijn bijvoorbeeld kinderen met DCD, hè, dus die motorisch onhandig zijn. Kinderen met leesproblemen en dyslexie of met rekenproblemen. En we zien ook dat heel vaak in combinatie voorkomt. Hè? Want het is niet zo dat je hoofd bedenkt van dit kind heeft alleen de kenmerken die horen bij ADHD of alleen bij autisme. Vaak zie je dat het wel een beetje van het een en ook nog een beetje van iets anders is waar we dan een ander naampje aan kunnen koppelen. En waar op dat gebied dan ook ondersteuningsvragen.
2: Ja, en ik vraag me dan wel af, waarom hebben jullie geen fysieke locatie? Waarom zijn jullie digitaal?
0: Balans Digitaal is de naam van onze website.
2: Ja.
0: Wij hebben een kantoor in Bunnik. Want wij heten eigenlijk gewoon Oude Vereniging Balans. Maar we merken dat heel vaak omdat de website Balans Digitaal heet. Dat is eigenlijk nog ontstaan uit de tijd van toen er bijna nog geen websites waren. Want we bestaan al 37 jaar. En toen is de website Balans Digitaal gaan heten, waardoor wij zo vaak zo genoemd worden. Maar wij hebben regionale afdelingen in het land waar vrijwilligers zijn, die ondersteund worden door een coördinator van ons landelijk bureau. Zodat we ook in de regio's fysieke activiteiten organiseren. Maar we horen ook wel heel veel van ouders terug. We vinden het wel heel fijn om met andere ouders in contact te komen. Maar voor een gezin is het vaak toch wel heel lastig om zomaar 's avonds even de deur uit te gaan om andere mensen te ontmoeten. En dan is het ook wel heel fijn als je online elkaar kunt ontmoeten of informatie tot je kunt nemen. Dus vandaar dat we echt beide aanbieden.
2: Ja.
1: Dus jullie hebben ook lotgenotencontacten bijvoorbeeld?
0: Ja, en dat doen we zowel online als fysiek.
1: Okay.
0: Dus zowel als we bijeenkomsten organiseren. En dan ruimen wij daar ook altijd ruimgelegenheid in om voor ouders om met elkaar in gesprek te gaan. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, dat noemen wij in verbindingsbijeenkomsten. En dus ouders van kinderen met kenmerken van bijvoorbeeld dyslexie of ouders van kinderen die uitgevallen zijn in het onderwijs. Die kunnen dan inschrijven voor zo'n avond. En die komen dan digitaal bij elkaar en die wisselen ervaringen en tips uit. En aan beide is gewoon heel veel behoefte, merken wij.
2: Nou ja, het is ook wel fijn dat jullie aan beide behoeftes kunnen voldoen. Dus jullie kunnen eigenlijk meer op locatie dingen doen, waardoor jullie niet echt een locatie nodig hebben, behalve zeg maar waar de vrijwilligers zitten en het hoofdkantoor, zeg maar. En digitaal natuurlijk, zodat iedereen uit elk puntje van het land elkaar kan ontmoeten. Dat lijkt me erg zinnig. Ik vraag me ook af, inhoudelijk, wat hebben jullie dan te bieden? Hoe moet ik me dan zo'n lotgenotencontact voorstellen? Is er dan iemand die dat gesprek dan leidt? Zijn er bepaalde dingen waaraan het moet voldoen? Hoe ziet zo'n lotgenotencontact ding er bijvoorbeeld uit?
0: Er is dan altijd een gespreksleider. En we vinden het ook altijd belangrijk dat er van ons uit ook een ervaringsdeskundige is. Die daar ook een rol bij kan spelen, maar ook in het delen van de eigen ervaring. Want we merken als vaak één iemand begint met het delen van de eigen ervaring, dan komt daardoor ook een gesprek veel makkelijker op gang. En komen anderen ook vanzelf met van, oh ja, dat herken ik. Ja. En dan komen eigenlijk vanzelf dat er tips uitgewisseld worden van, ik pak dat zo aan als het met het avondeten niet lekker gaat of mijn kind valt zo lastig in slaap. Oh, ik doe dat dan, ik heb daar deze tip voor. En zo kunnen ouders elkaar eigenlijk op een hele mooie manier helpen.
1: Ik heb niet helemaal gehoord, maar kan je lid worden?
0: Je kan, ja, heel graag.
1: Dat is ook de manier waarop jullie mensen kunnen benaderen.
0: Mensen kunnen lid worden. Leden van Balans die mogen gratis al onze webinars volgen.
1: Ja.
0: En vorig jaar hebben we er 53 georganiseerd. Dus om even een beeld te geven van de hoeveelheid.
1: Zo.
0: En 21 fysieke bijeenkomsten. Dus dat is best, we zijn echt heel actief en op heel veel plekken aanwezig. En dus kunnen de webinars als ze lid worden ook terugkijken achter de ledeninlog. En, en ook een gratis deelnemen aan alle webinars en evenementen die we dan organiseren. En ze krijgen 4 keer per jaar ook nog ons magazine thuis gestuurd.
2: Oh, ja, fantastisch. Dat is een hoop. Ja, een hele hoop.
1: En hoeveel leden hebben jullie dan? Want dat ben ik even benieuwd.
0: Nou, we merken wel dat mensen soms de stap lastig vinden, steeds lastiger vinden om lid te worden. Maar we hebben op dit moment ongeveer 5000 leden.
2: Ja, okay. Nou, dat zijn er flink wat, als ik dat zo hoor. Om nog even op een stukje algemeenheid terug te komen. Want u zei ook van, ADHD heeft erg veel stigma's. Ja. Kunt u daar een paar van benoemen?
0: Nou ja, inderdaad, van iedereen is wel eens een beetje druk. Maar ook andersom, hè, de naam wordt soms gebruikt.
2: Is dat een stigma, dat iedereen wel eens een beetje druk is?
1: Nou, wij hebben hier 50%.
0: Wordt niet serieus genomen.
2: Ja, op het moment dat je de diagnose al hebt, dat ze dan zeggen, stel je niet aan, iedereen is wel eens druk. Ja, op die manier, oké. Okay. En verder?
0: Een cabaretier die... Die had op social media een bericht gepost dat hij de diagnose ADHD had gekregen. Nou, en die werd echt met de grond gelijk gemaakt daarna. Over van dat het allemaal overdreven was. En hè, de kenmerken worden eigenlijk dan niet serieus genomen. En dat vind ik echt heel verdrietig dat dat op zo'n manier gebeurt. Want hij heeft iemand die zo'n diagnose krijgt en die daarvoor die heeft daar echt wel last van. En ja, als je dan zo afgemaakt wordt door dat jij open bent over jouw situatie, dat vind ik heel verdrietig. Het wordt heel vaak als een soort van negatief gebruikt.
1: Ja, je wordt niet serieus genomen.
0: Nee. En dat is eigenlijk wat we steeds meer gaan zien.
1: Ja, is dat zo?
0: Dat eigenlijk ADHD niet zo serieus genomen wordt. Of het zal allemaal wel meevallen. Terwijl er echt heel veel mensen zijn die ook zelfs in de volwassen leeftijd hier nog ernstig last van hebben en ook echt vastlopen.
1: Nou ja, ik weet zelfs van de situatie van iemand die was al in de 40 en pas toen werd hij gediagnosticeerd.
0: Ja, en dat komt heel vaak voor bij meisjes.
2: De vrouwen en mannen ADHD schijnt zich weer anders te uiten doordat vrouwen zich meer aanpassen. Hè? Dat was een beetje het gaande verhaal.
0: Eigenlijk vertonen ze minder gedrag waar de omgeving last van heeft. Maar dat zegt niks over hoeveel last ze daar zelf van hebben.
2: Want ik ben dan wel benieuwd wat voor tips u zou geven aan de luisteraar. Als ze luisteren, al ben je ouder van kind met ADHD.
0: Kom vooral eens bij ons op de website kijken. We hebben voor 6 maart bijvoorbeeld weer een webinar over ADHD. En ook juist die positieve en negatieve kanten hebben we op het programma staan. Met een spreker, Tycho Dekker, komt dan spreken. Dus kom eens kijken en kom vooral met andere ouders in contact. Want het werkt ontzettend steunend als je weet dat je niet alleen bent.
1: Dat denk ik ook wel. Wat kost het lidmaatschap overigens? Dat willen mensen ook vaak wel weten.
0: Ja, een lidmaatschap is €60 per jaar.
1: En is dat aftrekbaar ook bij de ziektekostenverzekering?
0: Er zijn een aantal ziektekostenverzekeringen die het vergoeden vanuit de aanvullende verzekering.
1: Ja.
0: En dan moet je even in je polis voorwaarden kijken. De een doet dat wel en de ander niet. Ja. Maar dat kan.
1: Ik weet dat dat voor sommige mensen ineens een puntje is.
0: En we hebben ook voor minima hebben wij ook... die kunnen ook voor een gereduceerd tarief lid worden.
2: Gereduceerd tarief, Oké, ik denk dat we aardig op de hoogte zijn. En als je er meer over wilt weten, kunnen jullie naar balansdigitaal.nl als luisteraar. En ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor de uitleg.
0: Nou, jullie bedankt voor de uitnodiging.
1: Heel graag gedaan.
2: Graag gedaan.
1: Ja.
2: Een hele fijne middag verder.
0: Dag.
2: Dag.
1: Hoi.
2: Dit was Julie van Balans Digitaal, directrice.

0: Nou,
1: dit was Noah. Met Eye in the Sky.
0: Dat was wel een heel rustig nummer voor een programma over ADHD. Hè?
1: Ja, daarom. Ik dacht, laat ik een beetje rustig.
0: Ik ga er juist van stuiteren dan, hè?
1: Ja, oh god.
0: Als het te rustig is.
1: Dat was niet de bedoeling. Ik dacht, doe een beetje rustige nummers. Als het Masha helemaal wild.
0: Ja, wild ben ik toch altijd al, hoor. Dus,
1: we hebben het volgende keer over. Ander onderwerp.
0: Ja, je luistert weer naar het totaal normaal programma over stigma's.
1: En wat nou, of het normaal is, weet ik niet.
0: Ja, daarom. Dus ook natuurlijk wel een beetje met een knipoog, hè. Dat totaal normaal. We hebben ook hele totaal normale presentatoren. En ja, dat hoort gewoon een beetje zo, hè. Anders wordt ook zo saai. Hey, maar we hebben vandaag speciale gasten.
1: Ja, leuk.
0: Ja, want wie houdt er nou niet van muziek? En ik heb hem van straat gehaald. Dat klinkt dan weer een beetje... misschien niet helemaal goed verwoord. Hij is straatmuzikant en ik hoorde hem zingen en spelen in Gouda.
2: Ja, klopt.
0: En dat ontroerde mij dusdanig dat ik dacht... misschien gaan we hem kunnen fixen voor de radio om live muziek te gaan doen.
1: Ja, dit is een grote doorbraak.
2: Ja.
0: Nou, dat hoop ik voor hem, echt waar.
1: Volgend jaar op Songfestival.
0: dus bij ons zit Mark met zijn zoon. Die is voor mental support gekomen. Ja, en hij zit met een afgesleten gitaar. Dat is vaak wel een heel goed teken, hè? Ja. Zo'n versleten gitaar, dat heb je niet zomaar.
2: Nee, dat klopt.
0: We hebben het over... Ja, Mark, hoi. Doe je al lang gitaar spelen?
2: Ja, zeker wel. Ik denk dat ik op mijn 18e daarmee ben begonnen. Ja.
0: Dus dat is lang. Ja. Ja, ik wil je niet beledigen, snap je? Ja.
1: Ik had ook kunnen zeggen, ik doe het al 15 jaar.
0: Ja, dat gewoon, ja. Vul zelf maar in hoe lang ik dan aan het spelen ben.
1: Ik was 18 jaar. Hè?
2: 27 jaar.
0: Oh, okay. Ja. Nice. Ja, en gewoon zo ben je autodidact? Of, heb je...
2: Ja, zeker. Ik zat toen in de kerk. En ik had zo'n liedjesbundel van de kerk waar ik heel veel liedjes van kende. En daar stonden ook akkoorden in. En zo heb ik mezelf gitaar leren spelen. En dat is uiteindelijk doorgegaan in het schrijven van mijn eigen liedjes.
1: En, en in optredens? Ben je daar aan begonnen?
2: Ik denk, dan moet ik even goed nadenken. Ik denk zo'n 7 jaar geleden dat ik voor het eerst... toen ben ik naar België op de fiets gegaan.
1: Ja.
0: Zo.
2: Omdat ik in Nederland het niet durfde. Ik had toen inmiddels al mijn eigen repertoire opgebouwd. En ik dacht, ik moet toch een keertje iets gaan doen.
1: Ja.
2: En toen ben ik naar België gefietst. En toen ben ik daar voor het eerst op straat gaan zingen.
1: Okay,
2: en toen had ik die angst overwonnen. En toen durfde ik het in Nederland ook.
1: En doe je hier nu ook op festivals spelen of niet?
2: Nee. Ik heb eigenlijk nog maar 1 optreden op een podium gehad. En de rest is de straat altijd mijn podium. Dus,
1: Dan weet ik nog wel een paar leuke festivals.
0: Ja, ik wou net zeggen, maar voor mij ben je ook een beetje iets te bescheiden. Dat je al zegt, ik moet op de fiets naar België. Omdat ik het eigenlijk niet durf.
1: Dat is romantisch.
0: Oh, ja, maar als je hoort de kwaliteit, is het denk je van... Waarom? Maar dat hoor je vaker met muzikanten.
2: Ja, toen ik net begon was mijn stem nog niet ontwikkeld, zeg maar. Ja, zoals het nu is. Omdat je gewoon... Het is gewoon een spier natuurlijk die je zet.
0: Je hebt 2 jaar nodig voor de basisskill.
1: Maar ik hoorde iets moois. Eigen repertoire.
2: Ja.
1: Jij schrijft zelf je liedjes.
2: Ja, klopt.
1: Wat leuk.
2: Ja.
1: Wat leuk.
2: Ja.
1: En dat heb je altijd al gedaan?
2: Ben ik wel redelijk jong mee begonnen. Het begon met het schrijven van rapjes. Maar liedjes is pas echt van, ik denk zo'n 8 jaar geleden, 9 jaar geleden begonnen of zo.
1: Okay.
2: Ja.
0: En wat is je inspiratie voor de liedjes?
2: Inspiratie is dingen die ik meemaak. Filosofische gedachten over het leven eigenlijk. Daar komt dit kort op neer.
1: Ja.
0: Heb je ook favoriete liedjes voor jezelf? Dat je denkt van, die vind ik echt...
1: Je gaat die zo zingen, denk ik.
2: Ja. Dat is een goede vraag. Ik heb wel een paar liedjes die ik wel heel tof vind om te performen. En waarvan ik echt wel met hart en ziel dat probeer dan uit te dragen. Die tekst die ik daarin...
1: Dragen ze het leven van je, die muziek?
2: Ja, je zou het wel kunnen zien als een soort dagboek, ja.
1: Ja. Zijn er nog geen tranen te trekkers voor jezelf? Of?
2: Nee. Nee, ik heb al zo vaak gezongen. Ik moet wel zeggen dat het wel liedjes zijn. Niet veel, maar 1 of 2 liedjes waarvan ik wel... op het moment dat ik ze schreef, dat het wel even slikken was, zeg maar. Ja, zeker. Ja,
1: maar dat is ook een manier om je te kunnen uiten.
2: Zeker. Dan komt het echt van diep en dan schrijf je over je eigen emotie.
1: Het is toch heerlijk dat je op die manier kan uiten.
2: Het is een blessing.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, want het is dan ook wel wat je al zegt van... met schrijven emotioneel, maar dan heb je ze zo vaak gedaan... dan kan je dat een beetje loslaten. Ja. Dat is natuurlijk een blessing en een curse. Ik gaf jou toen ook wel het compliment van... je voelt ook wel dat het echt is wat je zingt. Je bent niet helemaal kwijtgeraakt van ik heb het 10 keer gedaan, dus dan voel ik het niet meer. En dat is natuurlijk het mooie dat je eigen repertoire hebt.
2: Ja, ik voel ook altijd nog wel op het moment dat ik het zing verbinding met de tekst die ik zing. Ja.
0: Ja, en dus er zijn dan periodes waarin je dan denkt van nou, dat vind ik dan, dit raakt me dan nu weer meer omdat ik in die fase zit. Of zijn er liedjes die je denkt, ja, die resoneer ik niet meer mee en zing je die dan nog?
2: Ja, ik zing eigenlijk sowieso al mijn liedjes nog. Moet ik even, wat was jouw eerste vraag? Sorry.
0: Nou, god, ga je maar, nou, dat moet je me niet vragen, hoor. Weet jij het nog, Boudewijn?
1: Nee.
0: Ja, we zijn het allemaal kwijt.
1: Maakt niet uit.
2: Oh nee, ik weet al wat ik wil zeggen. Het zijn meer momenten, zeg maar. Het zijn niet periodes, maar het zijn momenten dat ik in één keer weer een soort van...
1: Je hebt niet één groot trauma, gelukkig.
2: Nee, gelukkig niet.
1: Gelukkig,
2: nee, precies.
1: Dat zijn we gelijk bij.
2: Ja.
1: Want dat zou ook kunnen.
2: Ja, nee, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja.
1: Zeker. Hey, maar je treedt op hier in Gouda, begrijp ik?
2: Ja, onder andere.
1: En wanneer doe je dat dan? Bij Koningsdag? Of,
2: Eigenlijk probeer ik elke week 1 of 2 keer of soms 3 keer wel op straat te spelen.
1: Oké, en daar heb je vergunning voor, of niet? Moet je dat hebben hier eigenlijk houden?
2: Volgens mij niet. De politie komt vaak langs en dan zwaai ik netjes en dan hoor ik niks.
0: Laten we dat in het midden dan.
1: Ja, maar het is gewoon leuk. Weet je, draaiorgel mag ook. Dus waarom?
2: Precies.
0: Inderdaad.
2: Ja,
0: hem vervangen voor draaiorgels. Daar stem ik voor.
1: Die heb je toch niet voor je deur.
0: Andersom, draaiorgels vervangen voor hem. Zullen we anders gaan?
1: Ja,
0: laten we eerst lekker gaan dan.
2: Ja, top. Leuk.
1: Hoe heet je eerste nummer?
2: Something Good for the Music.
0: Oké, dan mag ik gaan staan. Dan zet ik even de microfoons weer zoals die horen. Met dat je hem op je gitaar en de zang hebt. Dan gaan we on the spot dat allemaal even fine-tunen. Ik moet deze even verder naar achter. Zodat hij met zijn mond... Ja, je zingt vrij hard, hè? Dus je kan... Nou, als je zover bent...
2: Yes,
0: gaan we?
2: Let's go.
1: Boy, nu is voor jou.
2: Toppie.

0: De zaal gaat los.
1: Ja,
2: helemaal goed.
1: Er zitten te weinig mensen om het applaus goed te laten doorklinken, maar hell yeah. Nice, heel goed. Hey, je hoort ook wel een stukje die rap ervaring er ook wel een beetje in, hè?
3: Ja, dat is wel, ja.
1: En dan weer die kop, och. Ja, mij heb je hoor, maar dan goed.
3: Tof. Misschien. Ik waardeer
1: het. Lekker hoor.
2: Hey, hoe oud is dit? Wanneer heb je dit geschreven?
3: Ik zing zeg maar in het stukje rap zing ik van Although I'm 37. Dus ik was 37.
1: Okay. Ja. Ik dacht, dan ga je me elk jaar aanpassen. Maar dat,
3: ja, dan ruimt het niet meer. Ja. En dan blijft het dagboekgehalte blijft ook een beetje soort bestaan. Dus dat vind ik wel leuk.
1: Ja. Dus ben je straks 80 en dan zing je, although I'm 37, weet je wel.
3: Precies, je bent zo oud als je voelt, toch?
2: Ja. Het was de Sinatra niet, want hij was 21.
3: Oh, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat hoef ik niet te zeggen. Grappig.
2: Hé, dat is mooi, dat is leuk. Ik zie jou wel staan op een festival.
3: Oh, tof.
1: Echt, hè?
2: Ja, dat meen ik. En weet je, nou goed, ik ben zelf, ik hou van kleine festivals.
3: Ja.
2: En ik weet er toevallig eentje in Twente. Oh, zou toch? Jij het heel goed kunnen doen, denk ik.
3: Ik sta heel erg voor open. Dus
2: ja, nou, ik zou je het adres wel doorgeven.
1: Ja, ik denk gewoon lekker een beetje brutaler worden. Want,
2: het leuke, nou, het, sowieso is het veel leuker voor je als publiek. Want bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk tegenwoordig de Schelling. Wat er natuurlijk mega is geworden. Hè, Oerol.
3: Ja.
2: Maar er zijn in Nederland een heleboel kleine festivals. Nou, dit is in Diepenheim. Het is een dorpje geloof ik van 4000 mensen. Maar die hebben jaarlijks zo'n onwijs leuk festival. Maar daar komen ook maar een paar honderd mensen.
3: En dat,
2: en dat is verdeeld over het hele dorp. Het is ongelooflijk leuk. Ja, maar ook leuk. Om je ervaring op te doen.
3: Ja, tuurlijk.
2: En zulke soort dingen werken daar.
3: Ja, ja, gaaf.
1: Hartstikke leuk. Ik wil eigenlijk nog wel eentje horen.
2: Ja, ik wil het. We hebben nog even de tijd. Dus ja. Wat wordt je tweede nummer?
3: Even kijken hoor. Dan moet ik even nadenken.
2: Dat is live, hè? Dat is live.
1: Ja, je benoemt je nummers nooit als straatmuzikant.
3: Nee, precies.
2: Dat is nummer 2 krijgen we nu.
1: Ja, nummer 2 met een melodie en een gitaar.
3: Toch? Got my feet from solid ground into the water. Dat is een beetje een lange titel, maar ja.
2: Nou, je hebt 6 minuten.
3: Transformatie, oké, maar gelukkig.
1: Kijk.

0: away from the sun.
1: Mooi hoor, leuk.
2: Ja, prachtig.
0: Dank.
2: Wat was de inspiratie hiervoor?
0: Ja, eigenlijk is het een sprookje van iemand die van een landmens in een watermens verandert. Maar het gaat eigenlijk over transformatie. Dus dat je door de dingen die je in je leven meemaakt.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
4: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
5: Goed man.
6: Ja, goed man.
5: Kom uit Rotterdam, ja.
6: Alles leeg.
3: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
7: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
3: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
10: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Normaal. Dat was Boudewijn. Je luistert naar Radio Totaal Normaal, programma over stigma's, maatschappelijke onderwerpen, stigma's en taboes. En ik zei stigma's al, maakt niet uit. Programma daarover. En we hebben het vandaag over ADHD. En we zitten in het tweede uur. En we hebben in het vorige uur hebben we het gehad over balans digitaal voor ouderen, een ouderenvereniging. En we hebben geluisterd naar de zwoele gitaar en zangtonen van Mark. En die gaat hopelijk nog wel wat voor ons spelen. En we hebben in het tweede uur hebben we Paul Bremmer, vitaliteitsdeskundige gespecialiseerd in ADHD. Hij is een soort ADHD-coach. En we hebben een ervaringsdeskundige ADHD. Want we kunnen natuurlijk wel coaches en verenigingen interviewen. Maar ja, ervaring is natuurlijk ook heel leuk om de persoonlijke stuk te horen. Al hoor je ook dat mensen die voor de verenigingen werken zelf vaak toch ook wel ervaringskundig zijn. Maar goed, dan gaan we Leon spreken. En ja, hopelijk nog Mark. En nou, Boudewijn?
1: Ja, ik ben een beetje laat.
0: Hij kwam aangesjeesd. Ik denk, de luisteraar hoort het vast niet, die pop-op-op, omdat hij niet van jou was. Maar hij is er weer.
1: Ja,
0: we gaan even muziekje in en dan gaan we verder met het tweede uur.
1: Helemaal goed.

0: Oh, ai, ai, ja. Toch?
1: Ja. Heel goed. Heel goed. Toch? Ja, heel goed. Ja.
0: Nee, hoe heet die?
1: Return to the Innocence.
0: Ah, ja. Oh, ja, ja, ja. Dus dan snap ik hem toch eerder. Maar ja, deze kende ik dan weer wel, hè, Boudewijn?
1: Ja, heel goed. Ja, je bent mee te neuren.
0: Ja, ja, ja, dat snap ik.
1: Kwam je een beetje tot rust?
0: Hé. Het is ook een beetje omstandigheden, hè? Dat is
1: niet... we gaan verder.
0: Ja, laat maar gewoon, inderdaad.
1: Ja, onze derde gast.
0: Ja, Paul Bremmer. Hij liep zelf tegen zijn eigen ADHD aan en besloot jongeren te gaan helpen en ook volwassenen die dezelfde dingen ervaarden. En daardoor heeft hij ADHDoen opgericht, waarvan hij coach is en wat hij mensen kan leren en hoe hij tot het punt is gekomen, horen we graag van hem. Dus aan de lijn Paul Bremmer, vitaliteitsdeskundige gespecialiseerd in ADHD. Nou, een hele mond vol. Hallo Paul Bremmer.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, bedankt voor dat u in uitzending wilde komen.
2: Ja, ik vind het leuk om te doen. Het is de eerste keer voor mij op de radio.
0: Kijk.
1: Kijk, nou, die doorbraak.
0: Voor alles een eerste keer, toch?
1: Die doorbraak volgende keer bij Op 1 of...
0: Ja, toch? Ja, dan ga je snel de ladder op, hoor, als je bij ons begint.
2: Maar, dat is een grote droom, ja.
0: Zonder gekheid, hoor. Vitaliteitsdeskundige, wat in vredesnaam is dat?
2: Ja, vitaliteitskundige, dat is een vak.
0: Het is geen deskundige, het is kundige. Vitaliteitskundige.
2: Ja, het is kundige. Ja, het verschil tussen deskundige en kundige is dat een deskundige het heeft ervaren en een kundige heeft ervoor geleerd.
1: Oké, jij hebt ervoor geleerd.
2: Ik heb ervoor geleerd, ja. En het vak is in het leven geroepen door Kennisinstituut van Vitaliteit, Chivo. Zoals een aanrader om te volgen. Zij zijn heel goed thuis in de wetenschappelijke literatuur rondom vitaliteit. En hebben daar hele gedegen opleiding over van gemaakt.
1: Ja.
2: En die heb ik gedaan.
1: Mm-hmm. En wat heb je geleerd?
2: Wat
1: ga je daarmee doen?
2: Vitaliteit, ja, dat ga ik nu uitleggen.
1: Ja.
2: Ja, vitaliteit is natuurlijk, dat wordt heel vaak geassocieerd met fitness of met gezondheid. Maar dat is in principe vanuit de wetenschap niet per se hoe het wordt uitgelegd. Het wordt vooral, de meest herkenbare definitie is dan levensenergie. En de definitie die we gebruiken is eigenlijk de energie voelen, je energiek en alert voelen om zelf gekozen doelen na te streven. En dus dat gaat eigenlijk over zelfontplooiing. En dat je gewoon zin hebt om je bed uit te komen. Dat je het gevoel hebt dat je een leven leidt dat de moeite waard is. Dat je jezelf de moeite waard vindt, dat anderen jou de moeite waard vinden. En dat is eigenlijk waar vitaliteit om draait.
1: Ja.
0: Okay.
2: En om hem te koppelen met ADHD. Ja, je kunt ADHD vanuit de vitaliteitsbril natuurlijk zien als een aangeboren moeilijkheid met vitaliteit.

0: leven van een goed leven. Heel veel mensen met ADHD voelen zich niet de moeite waard. Of hebben niet het idee dat hun leven de moeite waard is. Mm-hmm. Want in de basis is ADHD ja, te zien als een motivatieprobleem. En dat is eigenlijk precies waar vitaliteit om draait, om motivatie.
1: Oké, okay, ja, kijk, want motivatieprobleem, dat hebben we nog niet gehoord in het vorige interview. Ik heb ook wel eens gehoord, motivatie bestaat eigenlijk niet, pas wanneer je resultaten boekt.
0: Oké, okay, ja.
1: Wat zou je daarover zeggen?
0: Nou ja, motivatie bestaat wel. Het is natuurlijk de vraag wat je ziet, hoe je de motivatie definieert. Maar wat je zei, je had nog niks gehoord over ADHD is een motivatieprobleem.
2: Ja.
0: Heb je het al gehad over executieve functies, denk ik?
1: Nee, daar zijn we niet aan toegekomen.
0: Oké, ik kan wel wat uitleggen
1: over
0: hoe ADHD werkt. Het is in de basis, zou je ADHD dus kunnen zien als een motivatieprobleem? En bekijk het zo. Eigenlijk alles wat we doen is motivatie gedreven. Links of rechtsom is motivatie gedreven. En dat komt omdat we eigenlijk ons hele leven inrichten om onze basisbehoeften te krijgen. En dus je hebt in de basis eten en drinken en slaap. Maar je hebt ook psychologische basisbehoeften. En dus je hebt, en daar is eigenlijk waar de wetenschap van vitaliteit over gaat. Je hebt de psychologische basisbehoefte autonomie. We hebben allemaal een gevoel nodig dat we zelf aan het roer staan van ons eigen leven. Dat we eigen keuzes kunnen maken. We hebben de basisbehoefte aan binding, aan relaties. En we hebben de behoefte aan competentie. Dus het gevoel dat we ontwikkelen, dat we goed zijn in iets. En we hebben de behoefte aan rechtvaardigheid. Dus het gevoel dat er eerlijk wordt samengewerkt. En dat zijn eigenlijk die vier psychologische basisbehoeften. Die maken voor een heel belangrijk deel onze motivatie uit. En dus alles wat we doen in het leven doen we links of rechtsom. Direct of indirect voor die basisbehoeften.
1: Mm-hmm.
0: En die basisbehoeften zou je kunnen zien als een taart. Taart is ook belonend. Nou, dat staat dan over eten natuurlijk. En iemand met ADHD, vergeleken met iemand zonder ADHD. We kunnen allebei naar een taart toe lopen. Dan hebben we natuurlijk, we zijn gemotiveerd, want we willen die taart hebben. Maar dan moeten we een bepaalde handeling voor doen. We moeten namelijk naartoe lopen. En hoe beter je die taart voor je ziet, hoe makkelijker je daar naartoe loopt, hoe beter gemotiveerd je bent. En je zou ADHD kunnen zien alsof je je bril niet op hebt naar de toekomst. Alsof je die taart, zeg maar, die wat verder weg in de tijd staat, dat je die niet goed kunt zien. Dus iemand die geen ADHD heeft, die houdt die taart scherp. En die kan dan wat makkelijker koers houden. Die kan zich wat makkelijker blijven motiveren om uiteindelijk het stappenplan naar die taart toe te volbrengen. En uiteindelijk die taart op te eten. Terwijl iemand zonder ADHD, die zijn bril niet op heeft, die raakt wat makkelijker afgeleid halverwege. Of die ziet niet eens waar hij naartoe moet lopen. Die verliest overzicht, verliest motivatie. En dat is eigenlijk wat we impulsiviteit noemen.
1: Ja, ik wou net zeggen, zeg maar, een kwestie van prioriteiten kunnen stellen en dat kunnen overzien. Daardoor gericht blijven op wat je wil bereiken. Dat is gewoon erg lastig. Als ik het een beetje zo goed begrijp, ja, het is een grappige over taarten beginnen. Ik moest even kijken van waar ga je nou heen met dit verhaal. Maar ik snap ook wel wat je zegt. Die basisbehoeften, deel daarvan probeer dus met de coaching op te lossen. Want u bent zelf ook ADHD'er, had ik begrepen.
0: Ja.
1: Is dat dan ook de hele reden geweest dat u dit hele dit bent gestart om vitaliteitskundige te worden, zeg maar?
0: Ik liep zelf er tegenaan dat ik moeite had met de richting vinden in mijn leven. Dus moeite om keuzes te maken. Dat is ook, veel mensen met ADHD vinden dat ook best wel lastig. Dus er zijn natuurlijk allerlei dingen zijn interessant. En het duurt niet al te lang voor de interesse weer over is en er weer iets nieuws voorbij komt.
2: Yeah.
0: Ik was ook veel aan het zoeken. Ik ben uiteindelijk afgestudeerd als landschapsarchitect, maar daar heb ik niks mee gedaan. Ik was ook erg onzeker. Ik twijfelde aan mezelf. Dus ik had ook mijn interesse in de fitness. Dus toen dacht ik, dan ga ik maar iets met fitness doen. Uiteindelijk was daar het plafond ook redelijk snel bereikt. Dat vond ik niet meer uitdagend. Toen was ik weer zoekend. En op een gegeven moment kwam ik voorbij de opleiding vitaliteitskunde. En daar heb ik zo ontzettend veel geleerd over mezelf. Want de opleiding kun je zeg maar soort of zien als, je wordt expert in het begrijpen van die vier psychologische basisbehoeften. En dat zijn eigenlijk vier taarten. Alleen dan een stuk complexer.
1: Ik krijg echt zin in een taart van jou, ik weet niet.
0: Ja, dat snap ik. Maar goed, dus je wordt expert in die vier psychologische basisbehoeften. En dat betekent eigenlijk dat je jezelf heel goed leert kennen. Dus je leert wat je wil en wat je waarden zijn en zo. Dus autonomie. Je leert ook jezelf accepteren. Je authentieke zelf accepteren, dat is ook allemaal autonomie. En je leert ook wat je nodig hebt in relaties en hoe je daarmee om kunt gaan. En ook hoe je jezelf eigenlijk misschien wel blijvend kunt motiveren door jezelf te ontwikkelen in plaats van continu iets nieuws te doen. Dat is dan competentie. En je leert jezelf accepteren als gelijkwaardig mens. Dat gaat dan over rechtvaardigheid. Dus ik leerde heel veel over mezelf. En ik vond het natuurlijk allereerst heel interessant. Dat past ook bij mij. Maar ook omdat ik eindelijk leerde hoe ik mijn eigen koers kon bewaken. En mezelf tevreden kon houden in die koers.
1: Ja, ik hoor natuurlijk inderdaad een heel klassiek verhaal vertellen van mijn interesses liggen hier. En dan ga ik weer wat anders doen. En dan ga ik weer daarheen. En dan ga ik weer daarheen en daarheen. En toen uiteindelijk beland je in een soort van nieuwsgierigheid naar zelfontwikkeling. En dat leerde je eigenlijk om door je te verdiepen in iets. In plaats van elke keer wat nieuws te zoeken wanneer je verveeld raakt. Om dan toch op koers te blijven. En juist heel veel meer kennis op een bepaald gebied op te doen. Eigenlijk heel mooi dat zo gelopen is dan. En eigenlijk vanuit eigen nieuwsgierigheid, waardoor je nu andere mensen kan helpen.
0: Ja, en dat stukje andere mensen helpen. Ik realiseerde dat mijn symptomen gewoon minder werden. En ik heb ook bij psychologen gezeten en dat was het heel veel praten. Vooral veel mijn zorgen op tafel gooien. En die gesprekken, die weet ik niet per se of die me heel veel opleverden. Het was vooral heel veel... Ja, wat me bezig hield op tafel leggen. En een van de dingen, een van de dingen die we voor het gesprek hadden besproken ook even kort was, wat is het verschil met de GGZ? Een verschil met bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie is dat bij cognitieve gedragstherapie, waar ik twee trajecten heb doorlopen, legde ik mijn gedachten op tafel, gingen we daar dan over praten. Alleen mijn probleem was niet dat ik... niet heel goed kon nadenken, want ik kon heel goed nadenken. Ik kon heel goed mijn zorgen allemaal bedenken en zo. Maar het probleem was alleen dat ik niet wist wat ik ermee moest doen en hoe ik ermee om moest gaan in de praktijk.
1: Ja, dan zeggen ze altijd erg voor je en dan komen ze niet met een oplossing, zeg maar dat.
0: Nou ja, precies. een van de problemen met ADHD is ook emotieregulatie. Dus ik voelde me dan negatief en dat probeerde ik dan woorden te geven. En in plaats van dat de therapeut mij ging begeleiden in mijn woordenbrei en ik leerde van wat ik daarmee kon en mee kon doen in de praktijk, werd eigenlijk die brei alleen maar groter, werd het alleen maar ingewikkelder.
2: En je werd zelf aan het werk gezet van je zoekt het zelf maar uit, of kreeg je dat niet?
0: In zekere zin wel, ja.
2: Ik heb bij jou een beetje...
1: Alleen begrip, daar kom je natuurlijk niet.
2: Nee, maar ik heb een beetje het gevoel, je hebt 3 of 4 specialisten gesproken, die wisten allemaal niet wat je had, tot je op dit punt terecht kwam en toen ging het licht aan.
0: Ja. Ja, en het grote verschil is dus eigenlijk, waarom ik het vanuit een vitaliteitsperspectief benader, is over ADHD is heel veel bekend. Maar er is eigenlijk nog veel meer niet bekend. Mm-hmm. Er zijn heel veel theorieën, verklarende theorieën over wat ADHD is. Er zijn natuurlijk steeds updates over hoe je het diagnosticeert. Mm-hmm. Heel veel mensen vallen ook buiten de boot. Er zijn ook mensen die worden gediagnosticeerd die het niet blijken te hebben. Dus het is heel complex. Ja. Maar het lost ook niets op. Maar er zijn wel, en dat noem je transdiagnostische factoren. Dat zijn zeg maar... psychologische eigenschappen voor mensen, die gelden voor ieder mens, ongeacht wat je hebt. Ja. En dat zijn die psychologische basisbehoeften, die zijn bewezen effectief. Ja. En eigenlijk gaat dat, als je het simpel uitlegt, gewoon over het leven van een betekenisvol leven. Dus het nastreven van doelen die echt bij je passen. Ja. Waar je zin in hebt om je bed vooruit te komen.
1: Ja, en je hebt het dan over misdiagnoses. Dat werkt natuurlijk twee kanten op. Het kan natuurlijk ook andersom. Er zit natuurlijk ook heel veel overlap met ADD en andere kwalen. Zijn er bekende diagnoses die... of zijn er diagnoses die bekend hand in hand gaan met ADHD, of je weet?
0: Ja, zeker. Je hebt natuurlijk de angststoornissen die heel veel voorkomen bij ADHD. Die wat mij betreft heel erg direct te maken hebben met emotieregulatie. Dus de moeite om grip te hebben op je emoties. Want dat kan natuurlijk heel gauw angst worden of paniek. Je ziet ook dat er overlap is met autisme.
1: Borderline.
0: Ja, de depressie, borderline inderdaad. Borderline wordt heel vaak verward met ADHD. En ik zie eigenlijk een beetje borderline als een soort of heel contextspecifieke ADHD. Dus heel veel moeite met emotieregulatie, maar dan echt heel specifiek in relaties. En dus dat wel veel moeite met impulscontrole en zo, maar dan... ja, dan lijkt dat verder in het leven eigenlijk allemaal wel mee te vallen. Maar lijkt het alleen tot heel veel conflict in relaties zelf. En dan heb je natuurlijk nog burn-out en depressie. En burn-out en depressie zijn interessant. Omdat dat eigenlijk precies het tegenovergestelde is van vitaliteit. Dus op het moment dat je een leven leeft dat de moeite waard is, daarvoor ga je aan. Als je dat niet hebt, omdat je eigenlijk tekort aan basisbehoeften hebt, op psychologische taart als je het zo wil noemen, dan gaat je brein uit. En dat zijn, eigenlijk zijn dat depressiesymptomen.
1: Ja, het is wel heel interessant. Ik heb dan zelf ook gediagnoseerd ADD. En ik kwam er eigenlijk pas sinds ik goed ingesteld werd op een medicatie achter. Dat ook dopamine-regulatie echt een grote factor was van die problematiek. En dat wist ik niet eens. Ik bedoel, is dat bij jou ook bekend?
0: Ja, zeker. Ja, dopamine gaat over motivatie. Dus de dopamine komt eigenlijk vrij in anticipatie op de taart, als je het zo wil noemen. Dus je ziet de taart staan en als die taart de moeite waard is, dan komt de dopamine vrij. En je dopamine die drijft je naar de taart toe. En als je dus, een van de hypotheses is inderdaad een dopamine tekort in de hersenen, beschikbare dopamine tekort. En als je daar dus minder van hebt, dan ga je minder snel aan van dingen. Dus dat vind je vaak lastiger, vooral bij dingen die, bij beloningen die niet direct zichtbaar zijn. Dus die nog verder weg liggen in de toekomst.
1: Of je zoekt dus het extreme op. Ja.
0: Ja, en dan ga je extreme opzoeken en je bent impulsiever. Dus dingen direct voor je neus zijn aantrekkelijker. En als je dat natuurlijk een leven lang hebt, als kind al, en je wordt daar vaker om afgewezen. Maar je hebt ook meer moeite om jezelf te begrijpen. Want dat maakt het natuurlijk ook wat ingewikkelder om een stevige, stabiele identiteit op te bouwen. Want eigenlijk is een identiteit gewoon een hele solide set aan gedragingen, die toch ook wel samenhangen met hoe goed je in staat bent om beloning uit te stellen. Zingeving, zeg maar.
1: En als dat in je brein natuurlijk al niet werkt, is het alleen maar kwestie van snappen hoe het werkt natuurlijk.
0: Precies, dan is je identiteit ook snel. Dat zie je heel vaak bij, want heel veel kinderen, volwassenen eigenlijk, die als kind dus ADHD hadden, weten niet goed wie ze zijn in deze maatschappij. En dat maakt het, naast het feit dat ze moeite hebben met impulscontrole, ook extra moeilijk om gewoon doelen te kiezen die bij je passen.
1: Ja.
0: Heel veel mensen met ADD zijn veel sneller geneigd om zich aan te passen, vanuit schaamte bijvoorbeeld.
1: Ja, en ik hoorde jou over motivatie praten en ik denk dat ieder mens daar ook wel enigszins mee struggelt. En jij zegt, er is wel motivatie, daar geloof ik wel in. En zeg maar, als jij een nieuw doel wil bereiken, hoe zorg je voor motivatie dan? Ik denk dat we dat allemaal wel willen weten.
0: Ja, zorg dat het relevant genoeg is. Waarom wil je dat doel bereiken? En op het moment dat het antwoord is, omdat ik daar veel geld mee verdien, of omdat ik me graag wil aanpassen aan anderen, zodat ze me leuker vinden of zo, dan is de motivatie waarschijnlijk van korte duur. Want dan heeft het niks te maken met zelfontplooien.
1: Maar stel sporten bijvoorbeeld, waar je misschien een hekel aan hebt. En je denkt, ik moet toch even een keertje gezonder gaan leven. Het is iets wat niet per se heel leuk is. Maar je moet jezelf wel zo ver krijgen. Hoe ga je dat dan aan? Dit is dan inderdaad wat je zegt. Je moet ook überhaupt iets hebben wat bijdraagt aan daadwerkelijke kwaliteitsverbetering in de core. Maar zoiets als daadwerkelijk gezonder leven of beter eten, noem maar wat.
0: Ja, het mooiste zou natuurlijk zijn als je iets kunt kiezen wat je leuk vindt. Dus als je een sport kunt doen die je leuk vindt. Nou, voor sommige mensen betekent dat ze relatief vaak van sport moeten wisselen, omdat ze gewoon houden van variatie. En voor mensen met ADHD bijvoorbeeld zou ik zeggen, maak gewoon een lijstje van 4 sporten en rouleer dat bijvoorbeeld. En als je het aan die basisbehoeften wil toetsen, autonomie zou zijn, wat vind ik zelf leuk of wat vind ik zelf belangrijk of op welke manier wil ik dat zelf doen. En dus je hebt ook mensen die vinden misschien sport helemaal niet leuk, maar die vinden het wel belangrijk om dat samen met vrienden te doen bijvoorbeeld. Dus dat zou een groepsport leuk kunnen zijn. Dus het idee is eigenlijk dat je heel goed op zoek gaat naar op welke manier je het kunt inrichten zodat het echt bij je past en vooral afblijven bij de doelen die je doet, omdat je het gevoel hebt dat het moet. En want dat werkt dus niet op de lange termijn. En al helemaal niet voor een laag dopamine ADHD-brein.
1: Ja, dus als ik het eigenlijk zo hoor, eigenlijk best wel goeie, die psychische basisbehoeften, die autonomie, binding, competentie, rechtvaardigheid. Als je daarin tapt als redengeving voor hetgeen wat je wilt doen, dan ontstaat die motivatie. Zoals dus inderdaad van, stel je hebt een hekel aan sporten, maar er zitten leuke mensen daar op die sport, dat dan al de motivatie kan geven. Je moet natuurlijk wel de eerste stap eerst nemen, dus. Maar ik denk dat dat best wel een hele goeie is wat dat betreft, als ik dat zo hoor.
0: Ja, nou ja, jij zei net ook van, ik geloof niet in, of misschien geloof je niet in motivatie. Het is wel belangrijk misschien om dat even uit te leggen.
1: Nou, ik zei dat het niet bestaat tot je resultaat gaat zien, zeg maar. Dus die eerste stap om dat te gaan doen, dan denk je van, ja, ik wil gespierd worden, want misschien geen goeie, maar...
2: Nee, ik zou een ander voorbeeld
1: nemen. Nou, Boudewijn, help me even, welk voorbeeld moet ik nemen?
0: Nou, ik snap wel wat je bedoelt. Maar wat je bedoelt hier is intrinsieke motivatie. En dat betekent eigenlijk dat je het gewoon leuk vindt. Alleen, niet al onze motivatie komt voort uit het feit dat we het leuk vinden. Soms vind je het gewoon belangrijk.
2: Ja.
0: Maar dat was nog motivatie. Want als je niet gemotiveerd bent, dan is eigenlijk gewoon de conclusie heel simpel. Dan doe je het niet. Niemand. Als je niet gemotiveerd bent, doe je het niet. Dus zelfs als je discipline moet inzetten, dan is er uiteindelijk alsnog voldoende reden om het te doen. Alleen je doet het niet automatisch.
1: Ja,
0: en vooral
1: ja.
0: dat stukje... Het op basis van discipline doen, daar hebben veel mensen met ADHD dus moeite mee. Omdat ze dus, ja, ik zou het zo kunnen zeggen, dopamine missen om iets te doen wat niet direct bevredigend is.
2: Om over die drempel te komen.
0: Om over die drempel te komen. Maar dat is wel motivatie.
1: Ja. Dus het doel moet dusdanig duidelijk zijn dat je, ondanks dat je het wel of niet leuk vindt, dat je dat in ieder geval duidelijk genoeg voor jezelf hebt, dat je dan al dan niet met discipline genoeg reden vindt om het te doen. En dan daarbij hoort niet dat je dat per se dan leuk hoeft te vinden. Oké, fair enough.
0: Het verhaal moet wel stevig genoeg zijn. En dan komen we bij identiteit uit. En dus als jij weet wie je bent, je weet bijvoorbeeld dat je het belangrijk vindt voor je gezondheid, omdat je een fitte vader wil zijn, en je hebt dat verhaal heel fit of heel stevig staan, dan kun je ook wel iets doen wat je niet per se leuk vindt. En dat is eigenlijk identiteit. En een van de belangrijke problemen die ik zie bij mensen met ADHD is dat ze, omdat ze zichzelf al zo lang aanpassen, eigenlijk gewoon helemaal niet goed weten wie ze zijn. En dus heel veel doen vanuit schaamte. Mm-hmm. En dus zichzelf aanpassen, hun ADHD-symptomen onderdrukken. Of doen omdat, als je je eigen verhaal niet op orde hebt, loop je natuurlijk het verhaal van een ander aan. En dan zie je online heel veel voorbeelden van mensen die strakke sixpack hebben. Of een hele dikke auto rijden. En heel veel mensen met ADHD zijn toch geneigd om dat soort doelen na te streven. En dat doen ze voor een paar maanden. En dan stopt dat weer. En dan voelen ze zich weer schuldig. En dat is dus waarom het vitaliteitsperspectief zo belangrijk is. Want eigenlijk als je het vergelijkt met de GGZ. Een vitaliteitskundige is relevant als motivatie het verschil maakt. En heel veel trajecten in de GGZ zijn niet effectief. Omdat ze zich richten op het aanleren van skills, van vaardigheden.
2: Ja, sociaal.
0: Waar eigenlijk geen één ADHD erop zit te wachten. En dus plannen, je leert dat. Ik weet niet of jij er ervaring mee hebt, maar drie weken stop je daar weer mee. ik in ieder geval wel.
1: Ja,
2: zeker. Dit kennen we, ja.
0: Dus het idee van vitaliteitskunde is, en ik bedoel, ik weet ook dat binnen de GGZ heel veel methoden zijn die wel effectief zijn, dat het wel meer is dan wat ik nu net opnoem. Maar een van de vragen was, die ik had gekregen, was leg er een verschil uit tussen de vitaliteitskundige en de reguliere trajecten eigenlijk. Dan zou ik zeggen dat dit het verschil is. Dat we gaan kijken naar iemands persoonlijk
2: verhaal. Maar eventjes concreet, hoe komen mensen bij jou?
0: Ja, hoe ze bij mij komen?
2: Ja.
0: Eigenlijk meestal via Instagram. Ik heb een Instagram-account en ook via. Dus uiteindelijk zijn natuurlijk
1: Paul.Bremmer is de Insta, hè?
2: Ja.
1: Want wat doe jij exact als coach? Want je bent de coach. Deed je digitaal, hè?
0: Ja. Soms ook fysiek, maar meestal is het online, ja.
1: En hoe ziet dat programma van jou eruit?
0: Ik heb een model. En dat model dat heeft eigenlijk drie perspectieven op ADHD. Ik noem het een doenprobleem. Dat is de klassieke benadering. Hè. Dat is moeite. We weten wel wat we moeten doen, maar we doen het niet. Dus het doenprobleem. Het voelenprobleem. En dat gaat dan iets dieper over het verhaal wat ik net eigenlijk uitlegde. Emotieregulatie en vooral ook begrijpen wat je wil en nodig hebt. En dan heb ik het zijnprobleem. En het zijnprobleem dat gaat over dat je weet wie je bent. Dat je begrijpt wat jij voor persoon bent. Dat je jezelf ook niet hoeft aan te passen. Maar dat je vooral kijkt naar waar je goed in bent in plaats van waar je slecht in bent. En, hè, dus het is doen, voelen en zijn. En doen, voelen en zijn vormen eigenlijk drie domeinen. En als iemand binnenkomt, nou, dan probeer ik eerst de wens scherp uit te kristalliseren. Dus wat wil jij eigenlijk? En niet zomaar zeggen van ik wil van mijn ADHD af. Maar wanneer heb je echt een goed leven? Hoe kunnen we daar een mooi doel van maken? En dan heb ik vragenlijsten en die toetsen eigenlijk op basis van doen, voelen en zijn. Waar ze concreet echt aanlopen in het leven.
2: Maar hoe word jij benaderd? Door wie word jij benaderd? Hoe komen ze bij jou terecht?
0: Ja. Door mensen met ADHD.
2: Vinden ze jou? Want die zijn eerst bij de GGZ geweest.
1: Nou, hij zegt Instagram, hè?
0: Ja. Of via Instagram.
1: Ja,
0: ik heb ook wel mensen die eerst bij de GGZ geweest zijn, zeker ja.
1: Ja, en hoeveel weken doen jullie dat? Want je hebt dan die drie doelen. Even praktisch, we hebben niet heel veel tijd meer. Kan je soort van samenvatten hoe dat programma er dan uitziet qua hoe vaak, wat kost het, et cetera?
0: Het zijn 12 sessies, 2 per maand. Ik verdeel het meestal in 3 blokken van 4 sessies. En ieder blok pakken we eigenlijk nieuwe set doelen of 1 doel. En dan gaan we daar heel gericht mee aan de slag. En het idee is dus dat we in de sessie doorgronden wat je nodig hebt en hoe je leven eruit ziet. En dat we altijd met een heel concreet plan naar huis gaan, zodat eigenlijk de kans vrij klein is dat je het niet uitvoert. Maar mocht er wel de kans zijn dat je het niet uitvoert, dan heb ik ook nog WhatsApp-contact. Dus er zit eigenlijk continu ondersteuning bij. Mm-hmm. Want het hoofddoel is dat je eigenlijk gaat ontwikkelen. En dat is natuurlijk het hoofddoel van vitaliteit. Je wil echt groeien.
1: Ja.
0: En dat traject dat kost inclusief BTW dat €363 in de maand.
2: Ja. En het is 3 maanden?
0: 6 maanden.
2: 6 maanden.
0: Ja,
2: 6 maanden.
0: In de regel 6, maar het is in principe maandelijks opzegbaar.
2: En het wordt niet vergoed door de zorgverzekering?
0: Nee, helaas nog niet.
1: Daar ben ik
0: nog niet mee bezig geweest, maar dat is wel iets waar ik wel naar wil kijken. Ja.
1: Nou, dan weten we denk ik even genoeg. Als we meer willen weten, kan je dus naar Instagram van jou gaan, Paul Bremmer. Je hebt ook een website, hè? Paul.bremmer trouwens, moet ik zeggen.
0: Paul.bremmer en adeadoen.nl.
1: Adeadoen.nl. Nou, ik wil in ieder geval bedanken voor je tijd. En de mensen die je helpt. Ik moet zeggen, ik denk dat het meer inhoudelijk is dan dat ik initieel dacht. Toen je zei, toen ik hoorde ADHD-coach, ik denk dat je wel degelijk verstand van zaken hebt. En ook weet hoe je het dan aan moet pakken. En ik hoor heel veel goede dingen wat dat betreft.
0: Nou, dat is goed om te horen.
1: Ja,
2: heel hartelijk bedankt.
1: Dank u wel.
0: Ja, graag gedaan. Succes nog.
1: Dank u, dag. Dit was Paul Bremmer. Ga naar de Instagram paul.bremmer of adhddoen.nl. En we luisteren nog even naar Mark tussendoor.
2: Ga je gang. Yes.

0: yeah, yeah, yeah.
1: Ja, live muziek, jongen. Echt lekker, hoor. Hé, hey, oh, blijft het gewoon weer goed, hè? Maar ik hoorde heel veel, je hebt muziek in de kerk. Daar begon je eigenlijk mee met gitaarspelen. Heb je dan ook wel een religieuze achtergrond? Ik hoor ook in de liedjes dat Lord en zo. Is dat ook wel een stukje inspiratie voor je? Of,
2: Ja, ik heb wel zeker een religieuze achtergrond. Mijn vader is ook dominee, dus ik ben wel heel erg met geloof opgevoed, zeg
3: maar. Oké, dan wordt het kind ingeschonken, hè?
2: Ja. Okay. Ik zeg wel eens met de paplepel ingeslagen. Ik heb daar wel heel erg mijn eigen manier in gevonden en mijn eigen wijze van denken. En ik heb me opengesteld voor ook andere denkwijzes. En,
3: maar dat had je vader ook al, of niet?
2: Mijn vader heeft wel echt het christelijk geloof.
3: Het padje.
2: Ja.
3: Maar hij heeft wel, althans, je hebt het misschien de manier van denken wel overgenomen. Of?
2: Ongetwijfeld, ja zeker.
3: Je vader leeft nog, of niet?
2: Ja,
3: en heb je daar ook discussie over dan met hem?
2: Ja, we hebben wel eens een discussie.
3: En is dat leuk?
1: Ik wou net zeggen, is dat een vriendelijke discussie?
3: Maar over theologie kan je natuurlijk heel erg leuk discussiëren.
2: Ja, zeker.
1: Maar het kan soms lastig worden als iemand set in het wezen is. Weet je, als iemand gewend is een bepaald pad te bewandelen, is het lastig soms om dan open-minded te zijn. En,
3: als je over dogma's gaat praten, dat zijn vaak
2: het maakt het lastig, hè? Ja.
3: Want het geloof zelf kan een hele mooie, goede gesprekken voeren. Ja.
1: Oh, we gaan de gevaarlijke kant op.
3: Nee, dat vind jij een leuke kant.
1: Is ook. Ja, je moet ook gewoon kunnen. Je kan ook gewoon moet kunnen wisselen van... Sorry? Oké.
3: We hebben al een gast, maar die krijgen we niet aan de lijn. Het is een beetje jammer.
1: Ja, dat vind ik ook. We kunnen tussen...
3: Dat maakt niet uit, want we hebben nog genoeg op het programma.
1: Ja hoor, geen probleem.
3: Ja. Onze technicus zit mee in het praten. Ik weet niet, luisteraars.
1: Ja. De luisteraar hoort hem niet, maar wij worden soms een beetje afgeleid. Maar we gaan gewoon eventjes kijken wat we gaan doen. Ik denk, we kunnen even naar een gedicht gaan.
3: Precies, we gaan het doen.
1: En dan we
3: hebben live muziek, dus why not?
1: Ja, waarom niet?
3: Ja, top. Marcia, je had een mooi gedicht gemaakt.
1: Ja, ik had nog een gedicht. Meestal doen we het op het eind. Maar we kunnen improviseren hier in dit programma. Geen enkel probleem. Dan moet ik hem even zoeken. Waar even dat ding? Je had hem ook, hè, Boudewijn? Ik ga even zoeken, hoor. Heel professioneel allemaal. Oké. Ik heb het, hoor. Dat was... Okay.
3: Luisteraars, daar gaan we.
1: Deze heb ik zelf geschreven.
3: Naar aanleiding van het onderwerp.
1: Naar aanleiding van het thema. Totaal geen ervaring mee. Kleuterklas heb ik hem genoemd. Een kleuterklas met zo'n 30 stemmen. Een vermoeide volwassene die de boel af moet remmen. Nooit stil, nooit saai, maar zelfs in die stilte, wat een lawaai. Problemen met dopamine regelen, dus dat opvullen met drugs, seks en gamen. Slapen, drama, nooit eens iets kunnen doen op schema. Overal briefjes en wat een chaos. Overweldigd door simpele dingen, maar reken maar dat in een echte noodsituatie... dat in echte noodtoestand ik het oplos. Dankzij de juiste medicatie, therapie en gezonde manieren zoeken van sensatie, tekenen, schrijven of whatever creatief, zo vindt het kinderklasje de vermoeide volwassenen ook wel een beetje lief. Je leert de goede kanten te zien van deze kinderklas en zou niet meer willen dat je anders was.
3: Mooi! Ja, maar ook een applausje.
1: Dankjewel.
3: We gaan even luisteren naar Bruno Mars.

0: Ja, luisteraars, dat was Bruno Mars met Talking to the Moon. Prachtig nummer.
1: Ja, zeker. Prachtig nummer.
0: Ik heb het wel vaak op mijn programma, maar misschien is het nooit opgevallen. Dit is van een van mijn favorieten.
1: Oh ja, joh.
0: Ja.
1: Oh ja, joh.
0: Ja.
1: Nou. Ja. Wel rustige liedjes trouwens, ja. Hè? Hij zei dat hij het expres had uitgekozen.
0: Ja, dat is een beetje om jou rustig te houden.
1: Om mij rustig te houden. Ja. We hebben het over ADD. Laten we al die drukke mensen maar even tot rust laten komen.
0: Hey, maar we hadden eigenlijk een gast uitgenodigd als ervaringsdeskundige. Maar die laat het een beetje afweten. Maar jij hebt ook ervaring hiermee.
1: Correct. Ja, van heel dichtbij hoor.
0: Van jezelf.
1: Ja.
0: Wanneer kwam jij erachter? Of wanneer werd de diagnose gesteld?
1: Het begon eigenlijk... Ja, dat is een heel lang verhaal, maar ik probeer het samen te vatten. Het begon eigenlijk met diagnose, depressie en borderline. En dan ga je op een gegeven moment door de hele molen van welke labels kunnen we aan je plakken.
0: En toen hoe oud was je toen?
1: Volgens mij wist ik het al vanaf mijn 19. Ja, en toen was dat echt non-existent, want de andere dingen hadden veel hogere prioriteiten. Dus ik deed er eigenlijk niet zoveel mee. Ik heb dan wel... toen hebben ze dus ADD geconstateerd. Tegenwoordig is de DSM veranderd. Dus het is niet meer... Dus allemaal valt het onder ADHD, maar dan heb je binnenin dan categorieën zitten. Het is niet meer of dit of dat. Kreeg ik Ritalin. Nou, dat was vreselijk.
0: Maar even terug. Je zegt, 19 jaar was ik. Maar die jaren daarvoor had je natuurlijk symptomen daarvan.
1: Uiteraard. En eigenlijk pas sinds een paar jaar ben ik erachter hoeveel... ADHD me beïnvloed heeft.
0: Ja.
1: Ik zeg nu ADHD.
0: Hoe was dat voor je?
1: Om erachter te komen?
0: Hoe waren die jaren? Kijk, wat is eigenlijk je puberteit?
1: Ja.
0: Dan komt het los.
1: Je hebt toch het gevoel dat je denkt van waarom kosten dingen andere mensen minder moeite dan mij? Of is dit normaal? Je kent natuurlijk alleen je eigen hoofd. Dus je kan niet in iemand anders hoofd kijken. Maar school was echt ondraaglijk. Slapen was altijd al moeilijk. Het was een en al druk in mijn hoofd, waardoor ik heel veel stress kreeg ook en zo.
0: Kon je daarover praten?
1: Nou ja, ik wist niet beter. En anderen kenden mij ook niet anders. Het was niet, ik kom ook niet echt uit een gezin waarin dat dan heel normaal was. Gewoon mijn hele familie, niemand mankeerde iets. Ik doe het even met aanhalingstekens in de zin van... Het was niet iets... Het was geen taboe, maar ook niet dat iemand daar stil bij stond. Je leeft gewoon je leven en het zal wel.
0: Maar was je... Rare vraag hoor. Was je een vervelende puber? Oftewel was...
1: Ik vond het wel, maar...
0: maar goed. Was de aanleiding voor je ouders om daar extra aandacht aan te geven?
1: Nee, dat trilzieken was wel heel jong aanwezig. Door dat hele dopamine verhaal, dat begrijp ik ook steeds beter nu ook. Daardoor deed ik dingen die eigenlijk niet zouden moeten. Maar dat kon ik heel goed verborgen houden. Dus ik denk dat mijn ouders vrij weinig hebben gemerkt. Behalve dat ik veel stress heb. Mijn momenten druk ben. Ik had dan bijvoorbeeld als ik liep met vriendjes, vriendinnetjes. En ik had een goede dag en ik was blij. Dan moest ik soort van mijn energie kwijt. En dan ren ik gewoon even op en neer. Om even een soort van, was ik echt even een
0: energie
1: soort van,
0: kwijt
1: ja, om het even, dat was, ja, dat doet ze vaker, weet je. En ADD kenmerkt zich vooral dat je druk bent in je hoofd en niet per se fysiek. Maar later, echt een jaar geleden of zo, ben ik gediagnosticeerd met ADD en ADHD. Wat ik vreemd vind, want dan denk ik, hoe kan je en de hyperactiviteit hebben en niet de hyperactiviteit hebben. Maar goed, dat moet je dan maar aan een psycholoog vragen. Daarvoor ben ik toen naar ADD Centraal gegaan. Het was een test van een dag. We hebben een soort ding bewandeld. ADD was een soort van eerst geen ding, omdat ik belangrijkere dingen had om mee te dealen, zeg maar. Toen kreeg ik Ritalin. Nou, dan moest ik 8 keer per dag dat slikken. Dat is echt ongelooflijk. Elke 1,5 uur. De rebound was vreselijk, want dan ging je zweten. En je drukte kwam 10 keer terug tussen de pillen door. Nou, vraag maar eens aan de ADHD'er om 8 keer per dag die pillen te nemen. Nou, ik nam het 1 keer per dag. En dat zal wel. Nou, dat werkte dus ook niet. Toen kwam ik erachter dat het dus dezelfde werking heeft als speed. Dus toen was mijn vraag aan de psychiater van, joh, wat zijn de lange termijn gevolgen? Want het wordt te pas en te onpas aan iedereen gegeven. Kun je mij vertellen wat de lange termijn gevolgen zijn? En die zei van, ja, weten we niet. Ik zeg, nou, dan heb ik het goed gemaakt, dan stop ik bij deze. En dan ga ik maar gewoon een weg vinden zonder. Dus toen heb ik heel lang zonder medicatie gezeten.
0: Maar hoe oud was je toen?
1: Toen ik besloot dat niet meer te doen, was ik 20 of zo.
0: Maar is er dan niemand die zegt van joh, we gaan eens kijken hoe we dat op een andere manier kunnen oplossen?
1: Nou ja, ik had natuurlijk al psycho-educatie. Ik had al therapie voor alle andere dingen ook, zeg maar. En dat was gewoon prioriteit nummer 1. Dus wat dat betreft ben ik pas later, kreeg ik dus wel antwoord op mijn vraag wat zijn de lange termijn gevolgen. Maar goed, dan zijn we ook weer 10 jaar verder.
0: Ja.
1: En er werd mij verteld van joh, er zijn langdurig werkende medicatie met vertraagde afgifte. Zoals ze 1 keer per dag nemen. En daar krijg ik ook geen rebound van.
0: Mm-hmm.
1: En het enige voordeel wat ook Ritalin had en deze medicatie is minder honger. Dat is niet voor iedereen goed misschien, maar voor mij werkte dat wel. Want dopamine is ook eten, bijvoorbeeld. Dat is ook een levenslang thema van me geweest. Uiteindelijk ben ik dus gediagnosticeerd met dat een aantal van mijn diagnoses dus verkeerd waren gesteld. En dat het eigenlijk allemaal gebaseerd was op ADHD, zoals dus de borderline. Ik ben daar ook hier geïnterviewd daarvoor.
0: Ja.
1: Maar dan heb je, de meneer hiervoor had het ook over emotieregulatie, over, ik moet even het ding erbij pakken, maar die benoemde gewoon een aantal dingen die ook onder borderline vallen. En dat is al een lastige ding om te diagnosticeren, omdat het zo vaag is, zeg maar. Nou ja, en toen ik dus bij ADD Centraal daar voor een test ging van een dag, ja, mijn psychologe toen de tijd zei dus van ja, ik vermoed dat jij dus verkeerd gediagnosticeerd bent en dus flink last hebt van ADHD. Toen ben ik dus naar ADHD Centraal gegaan. Nou, ik bloot ook, dopamine. Daar moest ik dan weer stoppen, 4 weken van tevoren ben ik daarheen gegaan. Een test van een dag. En dan op een gegeven moment moet je een soort, ik noem het de saaiheidstest. Mm-hmm. Een half uur lang moet je dan een kleurtje inklikken met links en rechts met een ding, met een sensortje op je hoofd en een webcam. En dan kijkt hij hoeveel microbewegingen je maakt. En je verveelt je helemaal de heel erg.
0: Ja.
1: In de test zonder medicatie had ik 11 meter afgelegd met microbewegingen in een half uur of 20 minuten. En de tweede keer was dat nog maar met medicatie 3 meter. Dus ze zeiden ook van ja, medicatie werkt goed voor jou. Ben ik op medicatie ingesteld en toen merkte ik pas hoeveel invloed het ook had op mijn leven eigenlijk. En,
0: wat was die invloed dan?
1: Dingen werden veel makkelijker. Nou ja, dat dopamine chasen, structuur houden, gesprek ook langer volhouden. Dat je niet halverwege het gesprek ineens kwijt bent waar je het over hebt. En dan kan je denken, waarom ga je de radio doen? Dat is echt zo'n belangrijk onderdeel ervan. Nou ja, hyperfocus is natuurlijk ook een onderdeel dat je juist de andere kant op juist heel erg kan focussen. Ja. En zolang ik het interessant vind, kan ik vaak nog wel aardig mijn aandacht erbij houden. Even kijken, ja, trailseeking minder, dat dopamine chasen minder.
0: Wat is
1: dus
0: dat, trailseeking?
1: Dat je dingen gaat doen voor de sake of a thrill. Dus dat kan dus van alles zijn. En dat is dus vaak omdat je dus die dopamine wil. Dus dat was
0: daar roept je lichaam om.
1: Je hoofd eigenlijk, ja. En het is iets rustiger. Het is niet meer een klas van 30 kinderen, zoals het in het gedicht misschien beschreven stond. Ja. Maar stuk of 5, 6. Dus een stukje makkelijker te managen, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En het is niet alleen maar kommer en kwel. Want naast dat je huis een rotzooi is en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Vaak zijn er toch ook wel mensen die wat creatiever zijn. Dat zie ik ook om me heen. En een vrouw in het eerste interview zei ook van ja, ook gezellig. En dat soort dingen. Weet je wel, juist die impulsiviteit. Dat geeft natuurlijk ook een bepaalde energie weer aan anderen en zo. Dus ja, Ik kan er goed mee leven nu en ik ben heel blij met de medicatie die ik heb. Het werkt, de lange termijn gevolgen zijn dus dat je went aan de medicatie. Dus je moet af en toe stoppen.
0: Dat is lastig, denk ik dan.
1: Ik heb 1 keer een stopweek gedaan en dat was drama. Dat was echt alles keer 100. En toen heb ik dat neergelegd bij mijn psychiater en die zei nee, doe maar niet. Doe maar gewoon dan in het weekend. Of als je niet hoog moet functioneren of zo, dan neem je gewoon even een dagje niet. En dan blijft die werking een beetje hetzelfde.
0: Is dat dan omdat je anders een soort resistent wordt voor die medicatie?
1: Ja, dan moet je steeds meer gaan nemen. En ik zit al vrij hoog. Dus om dat dan te voorkomen, dan is de werking ook weer beter. Want na die stopweek, ik nam weer en ik was echt zoond in. Ik kon echt over hartstikke moeilijke onderwerpen heel lang blijven praten. En het was echt gewoon informatie. Ik ga het allemaal in me opnemen. Ah, weet je, gewoon een soort van, oh, eindelijk. Maar dat dat is een soort van even de extreem. Dat je dan één keer vol weer die hoeveelheid neemt, zeg maar.
0: Wat betekent het voor je? Wat is het, je leven veranderd? Wat is er anders als anders?
1: Ik zit eigenlijk mijn hele volwassen leven al in de GGZ-dingetje. En ik ben dus officieel nu geen borderliner meer. En ik ben uit de GGZ sinds 15 jaar. Mm-hmm. Omdat het nu allemaal gewoon goed ingesteld is en zo. Het maakt wel een groot deel van wie ik ben, wat mijn interesses zijn en hoe ik functioneer. En soms voelt het alsof ik daar niet het volledige uit kan halen. Maar then again, het maakt jou, weet je. Je kan het ook niet veranderen. Dus in die zin,
0: ja, maar wil je dat? Zou je het nu willen veranderen?
1: Nou, op zich wel.
0: Wat zijn je zegeningen?
1: Nou ja, ik denk dat stukje creativiteit. En omdat je dus je leven altijd chaos is in de simpelste situaties. Op het moment dat je echt chaos ervaart, waar een tussen haakjes normaal mens niet mee om kan gaan omdat ze dat nooit meemaken, is het voor mij hetzelfde als een gemiddelde dag. Dus ik zat bijvoorbeeld bij de dierenambulance en dan als echt een noodsituatie kwam en er moesten allemaal dingen geregeld worden en daar zit Jantje tegen te praten, dat moet er gebeuren, die moet je begeleiden. En dan kon ik dat eigenlijk, was ik daar heel ervaren in om dat op te lossen, omdat het net zoveel chaos bijna was als anything else.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus in die zin is dat een voordeel, I guess.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En ik kan makkelijk schrijven en tekenen. En daar word ik ook wel heel blij van. Dat moet ik ook wel blijven doen, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja.
1: Maar ik wil Mark eigenlijk nog ook wel de ruimte even geven.
0: Ja, om ja, ja.
1: Nou, in ieder geval, ik probeer hier zelf op te ronden.
0: Nou, in de eerste plaats heel goed, heel knap van je dat je zo openhartig hierover bent.
1: Tuurlijk.
0: En dat geldt ook voor mensen die wij altijd interviewen.
1: We maken het programma natuurlijk ook niet voor niks, hè?
0: Nee,
1: dat komt ook voort uit dat ik mezelf heb gestigmatiseerd en weet hoe schadelijk dat kan zijn. Dus lead by example zou ik zeggen.
0: Maar het gaat moeilijk goed. Het gaat goed met je, toch? Niet altijd, maar
1: ja, goed. Ik heb dan nu een hernia en daar pillen voor. Dat is de prikkelverwerking doet. Helpt niet met ADD, maar overal wel beter. Ja, zeker.
0: Dankjewel voor dit gesprek.
1: Dankjewel. Ja, dank voor de interview. Ja. En Mark nog even.
0: Mark, jij gaat nog lekker een mooi laatste nummer spelen.
1: Mark, je gaat nog wel afgekapt worden. Waarschijnlijk tot onze spijt halverwege nummer. Dus wil je nog even van tevoren je mailadres geven voor de mensen die zeggen hij was te gek. Wil je dat nog even dan zeg maar doen? En dan kan je daarna gelijk het nummer inzetten. En wil ik je alvast bedanken.
0: Ja.
2: Heel graag.
0: En luisteraars, wij tot over 2 weken. Maar eerst Mark. Ja.
1: Ja.
2: Mailadres is somethinggoodforthemusic@gmail.com.
1: Oké, somethinggoodforthemusic@gmail.com. Waar waren wij? En Marcia, we gaan nog even naar Mark luisteren.
0: Yes, hoi.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. En Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
1: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
0: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: Dit is RTV Gouwe Stad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Night Flow.
8: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
9: Ja, ja, een hele goede avond en leuk dat je er weer bij bent. We zijn er vandaag weer gezellig bij op je radio. Woensdagavond, 9 uur. Hier op Radio Gouwe Stad. Je hoort mij, Troy de Bruin. Even kijken hoor, ik heb eindelijk mijn koptelefoon weer mee. Die was ik vorige week vergeten. Nou, super stom natuurlijk. Maar nu weer gewoon lekker met eigen spullen. Heerlijk man. Ik heb leuke muziek meegenomen. Zo onder andere eentje uit 1999. Maar we gaan eerst lekker aftrappen met een hele bekende, maar dan in een ander jasje. Dit is Gimme Gimme van Kevin McHale.

is namelijk mijn koptelefoon vergeten. Nou, hoe stom is dat? Deze week heb ik hem gelukkig gewoon weer lekker in mijn tas zitten. Dus we kunnen vanavond weer lekker muziek maken zoals ik het normaal gesproken ook klink. Want elke koptelefoon klinkt toch net iets anders. Ik heb een lekkere zomerse plaat voor je meegenomen deze week. Die wilde ik eigenlijk vorige week draaien, maar ik had er geen tijd meer voor. Dit is Summertime Sadness.

Heerlijk zeg. De week is weer voorbij gevlogen. En wat ging die snel voorbij, zeg? Vorige week hartstikke mooi weer. En toen uiteindelijk liep ik de studio uit vorige week. En toen dacht ik, jeetje, wat is dit nou? Het begon keihard te regenen. Nou, de afgelopen weekend. Wat hebben we afgelopen weekend ook alweer gehad? Hadden we toen mooi weer of hadden we toen slecht weer? Nou, het viel op zich. Volgens mij viel het mooi. Ja, de dagen zijn zo hard voorbij gevlogen. Toen dacht ik van, shit, het is alweer woensdag vandaag. Nou, misschien eventjes iets leuks. Afgelopen week, toevallig gisteren, ben ik ook op zolder een beetje aan het opruimen geweest. Ik heb namelijk een best wel grote cd-collectie boven van vroeger, waar ik vroeger dus plaatjes draaide. Dat zat al vroeger, zat dat al een beetje in mijn bloed. Nou ja, kijk waar we nu zitten. Hallo, welkom op Gouwenstad. Dus ik ging die cd-collectie even een beetje uit. Ik dacht, nou ja, morgen is het woensdag. Even kijken of ik misschien nog een oude leuke klassieker tegenkom die ik kan gaan draaien. Want op het half uur doe ik namelijk altijd een ouderwetse classic draaien. Om een beetje de oude generatie mee te krijgen, toch? Dus ik vond uiteindelijk iets. Dus dat heb ik uiteindelijk ook meegenomen. Dus dat ga je zo meteen over een kwartiertje horen. Maar ik heb ook nog iets anders gevonden. Ik zat namelijk ook eventjes op die oude FM-band te scrollen. En ik zat bij ons op zolder, dus we zaten vrij hoog. En er zit best wel een grote antenne aan. Ik denk dat die antenne zo'n 40 centimeter is. Dus ik had hem helemaal uitgeschoven. Ik denk, nou, ik ga eens even kijken hoe goed dat FM-zendertje hierin nog werkt. Dus ik zit zo een beetje te scrollen op die FM-band. En ik kom in één keer ergens helemaal bovenin bij 100, weet ik veel, 108 of zo, 107. Kom ik een of andere radiopiraat tegen. Dus dat heb ik eventjes een tijdje zitten luisteren. Toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk best wel grappig. Dus ja, wie weet dat we ooit een piratenzender beginnen. Sunlight hier op Gouwenstad.

Heerlijke zeg. David Guetta remix van Love Tonight van S-House. Oh, ik vind hem veel beter dan het origineel eigenlijk, wist je dat? Ik kwam hem namelijk tegen in mijn playlist en toen dacht ik, oh, deze is eigenlijk veel beter dan het origineel. Swedish House Mafia hier op Gouwe Stad heb ik ook voor je meegenomen. Een van mijn favoriete platen van hun. Ik heb deze echt heel veel geluisterd het afgelopen jaar. Heaven Takes You Home.

Calibra hier op Radio Gouwestad. Oh, je hoort de laatste tonen nog even. Daarvoor hoorde je Stan van 26. En daarvoor hoorde je Heaven Takes You Home van de Swedish House Mafia. Oh, wat heerlijk zeg. We zijn aangekomen bij het laatste... We beginnen even overnieuw. We zijn aangekomen op de helft van dit programma. En dat betekent dat ik altijd een ouderwetse klassieker ga draaien. En deze week heb ik er eentje vanaf een cd'tje van vroeger meegenomen. Vroeger brandde mijn opa altijd van die cd'tjes. Nou, ik heb echt een hele collectie thuis liggen. Want, er werden nogal veel cd'tjes gebrand. Illegale handel, zoals we dat noemen. Dus ik heb een ouderwetse klassieker meegenomen. Een van de Eurodance classics die ik in mijn collectie heb zitten. Je hoort een heel bekend melodietje. Hij wordt nog steeds gedraaid. 1999, dus ruim 26 jaar geleden, is deze uitgekomen. Een lekkere Italiaanse classic hier op

James Hype hier op Radio Gouwe Stad. En wat heerlijk zeg, hé. Oh, we zijn weer over de helft. En mocht je het nog niet wisten, maar op de helft draai ik altijd een heerlijke classic, klassieker. Dit keer was dat La Passion. Een of andere Italiaanse leuke dance, eurodance klassieker. Nou ja, in ieder geval. Ik kwam hem tegen in mijn... hoe zeg je dat? In mijn cd-collectie. Ik heb namelijk van vroeger best wel een hoop cd's. Die maakte mijn opa dan. Dat deed hij zo gewoon lekker branden, weet je wel. Van de illegale markt. En dan kon ik dat thuis op mijn radio draaien. En aan die radio zat zo'n hele grote 40 centimeter antenne. Waar je dan ook radio mee kon luisteren. Nou, dat was echt een ding hoor toen. Maar ik zat net eventjes die cd. Er staan 4 plaatjes op deze cd. En ik kwam het 4e plaatje tegen. En ik kwam tot de conclusie dat ik die bijna helemaal uit mijn hoofd ken. Ik zal hem even instarten. En ik zal meezingen. Oké. Zijn we erin? Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. Ja, deze ken je toch wel? Laat je horen! Hey! Ja, dit ken je toch wel? Dit draaide ik dus in 2010 al lekker boven op zolder op mijn eigen radiootje. Grappig, hè? If you be my girl. Heel leuk. We gaan door met de volgende. I wanna feel Second City. Hier op Gouwe Stad in Wijdbrug.

De Saxo Brothers met Baker Street hier op Radio Gouwestad. Wat lekker zeg. Volgende plaat, Million Voices. Ik ga hem instarten voor je. Een hele bekende sample. En hij blijft gewoon heel lekker. Het doet me echt denken aan een lekkere zomerdag. Niet dan? Nou, daar heb ik echt heel veel zin in. Nog 2 weekenden en dan wordt het pas eindelijk heerlijk weer. Dat het gewoon niet meer regent. Ik kan er nu al niet op wachten. Jij ook? Deze plaat nemen we even dat gevoel. Geeft hij me dat weer even. Heerlijk zeg. Million Voices van Otter Knows. Hier op Radio Gouwestad.

Hallo, de bedder van Maupé hier op Radio Gouwestad. Wat lekker zeg. Hey, we zijn nog weer op het einde gekomen van dit programma. Allereerst wil ik je hartstikke bedanken voor het luisteren. Dat je misschien niet het hele programma hebt geluisterd, maar allicht een klein stukje. Nou, dat wil ik je heel erg voor bedanken. Waar ik ook nog eventjes mee wil promoten, laat ik het zo zeggen. Ik ga mezelf even promoten. Je kan me namelijk ook volgen op Instagram. Op Instagram ga ik namelijk aankomende week lekker veel dingetjes delen. Dus vind je dat nou interessant, dan kan je me altijd even volgen. TroyDB. Ik herhaal TroyDB op Instagram. Zoek het even op. Hele leuke profielfoto, best wel knappe jongen. Je zal niet denken van nou, hij heeft een radiogezicht, maar... Geintje. Nee, ik ga leuke dingen delen. Zo ben ik onder andere bezig met een nieuw vormgevingspakket voor deze show. Dus ik heb wat leuke dingetjes, wat leuke jingletjes, een beetje lachen, gieren, brullen. Ik wil namelijk iets meer humor in mijn jingles. Want nu heb je Laat je gaan in de flow van de nacht en Troy geeft je bladen gooien. Nou ja, dat zijn best wel hele leuke dingen. Alleen ik wil een beetje van die internetgekkies of zo erin. Dus ik ben een beetje bezig met dat soort dingen zoeken. Dus mocht je daar leuke suggesties hebben, dan kan je dat altijd even via de direct message, oftewel de DM, eventjes naar mij doorsturen. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer gezellig bij. En dan hoop ik al een paar van die jingletjes klaar te hebben staan voor je. Mocht je dan nog feedback hebben of dat soort dingen, kan je dat natuurlijk altijd even laten weten door een Instagram berichtje te sturen naar mij op TroyDB. Bedankt voor het luisteren.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
1: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
0: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Goedenavond en hartelijk welkom bij de donderdagavondprogrammering van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur focus door Ton Dekker voor samenstelling, presentatie en techniek. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Bruce Power. Vanavond, de tweede avond, waar wij de deuren van de archieven van Focus weer nagenwijs open gaan. En we een mooie concertopnames gaan herhalen. Helaas, van deze opnames weet ik alleen nog maar van wie de band was. En misschien wel een heel klein beetje over wat er zich afspeelde die avond. Maar verder niets van bandleden en ook niet van de titels van de nummers die ze deden. We gaan beginnen met een groep uit Tibet. Als ik me goed herinner waren dat twee zussen en nog een kennis daarbij. Ze noemen zichzelf Gangchenpa. En er zitten een paar momenten bij die mij zo onvoorstelbaar goed helder voor de geest staan. Onder andere dat er dus muziek gemaakt werd waarbij alleen maar één belletje hoorbaar was. En die zaal die was dus doodstil. Allemaal opgenomen in de Agnietenkapel door de Stichting Wereldmuziek Gouda, die helaas te zien is gegaan.

En na die opname van Gong Champa, ik hoop dat u er in ieder geval van genoten heeft, gaan we het eens ietsjes ruiger doen. Er zit meer tempo in en er zit ook een Nederlander zit erbij. Ik weet niet meer hoe die heet, maar het zijn in ieder geval een steltje Afrikanen die heerlijke muziek maken. Ze noemen zichzelf Frère Guisé. En welke Guisé dat was, dat is niet duidelijk gemaakt. Ook deze opnames zijn weer gemaakt in de Arnieterkapel. Geniet er maar van. Frère Guisé.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Twee wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere drie wethouders dat niet. De drie stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Twee wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de drie overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump